0: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: 6 uur, hele goeiemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, binnenkort misschien geen postkantoor meer in je buurt.
4: Nee, bevoegd minister Vanessa Mats die kan niet meer garanderen dat elke gemeente zijn eigen postkantoor behoudt. Want de regering De Wever wil vanaf volgend jaar €20 miljoen besparen op de vergoeding die ze Bpost geeft. En dat beïnvloedt de werking en de middelen natuurlijk. Minister Mats zegt dat ze werkt aan een nieuwe overeenkomst waarbij elke inwoner binnen een aanvaardbare afstand toch nog naar een postkantoor kan gaan. Opvallend veel Vlamingen vroegen de voorbije maanden een verbouwlening aan bij de overheid. Bijna 8000, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. Een stijging met bijna 70% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Komt door de hervorming van die Vlaamse verbouwlening. Een gemiddeld gezin krijgt een serieuze rentekorting en de laagste inkomens die betalen zelfs helemaal geen rente. Maar ook de energiecrisis speelt natuurlijk een rol in het succes. Sport. Onze jonge Rode Duivels hebben zich gisteravond geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal voor belofte in Albanië en Servië. Volgende zomer is dat. Ze speelden in hun laatste kwalificatie 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was dus voldoende. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi die nam gisteravond afscheid van de nationale ploeg. In Buenos Aires speelde hij zijn laatste wedstrijd dus voor Argentinië. Messi zwaaide zijn fans uit met een strafschopdoelpunt en 2 assists. Argentijnen wonnen van Benin. Vriendschappelijk was dat met 3-0. Messi speelde 208 matchen voor de Argentijnse nationale ploeg en scoorde 126 doelpunten.
1: Nostalgie weer.
4: Het is eerst genieten van zonnige perioden en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking met wat regen. Maximaal van 18 tot 24 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien. Gevoelig frisser ook 15 graden. Vrijdag bewolkt met wat regen en 16 graden. Toch nog eens kijken naar het weekend. Mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien. Weekend maximaal rond 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
5: Sander en Veronique.
3: Ja, de bijl mag bovengehaald worden om die week ritueel in twee te kappen. Wat dacht je van de Lighthouse Family? Dan Hartman, Matthew Wilder, Bruno Mars. Ja jongens, het muzikale buffet ziet er weer lekker uit vanmorgen. Ben je er ook al aan begonnen aan je dag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app. Nostalgie. En nu gaan we muzikaal toveren met de Steve Miller Band. Goedemorgen.

0: En voilà, zo geraakt de was er ook nog eens gedaan met het strijkkwartet van Lighthouse Family. Ideaal om zachtjes wakker te worden op een woensdagochtend. Zometeen Dan Hartman met Relight My Fire. 6:10 ondertussen. Wat fijn dat je er weer bij bent in de leukste club van Vlaanderen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, woensdag vandaag. Halverwege de werkweek en dan nog een halve dag. Fantastisch is dat toch? Goedemorgen, Sander.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Ja, ik vind dat je er wel altijd zo van max half van uitgaat dat iedereen een halve dag heeft.
2: Ja, voor mij is dat zo. Ik probeer echt waar altijd de woensdagnamiddagen thuis te zijn voor de kleine. Altijd.
0: Jij plant dat natuurlijk voor Maxou.
2: Ja, ja.
0: Juf Veronique is weer on duty deze namiddag.
2: Ja, maar ja, dat hoort erbij.
0: Weet je al welke vakken er op de planning staan?
2: Nee, ik wil het nu nog niet weten. Laat me nog even genieten van mijn ochtend als het kan.
0: Oeh, wiskunde.
2: Nee. Laat eens even weten in de Nostalgie-app of jij ook een halve dag hebt vandaag.
0: En ondertussen is het al lekker gezellig druk in die Nostalgie-app.
2: Ja, ze zijn al wakker. Hè?
0: Edwin uit Tienen stuurt: goedemorgen Sander en Veronique. Wat wordt het weer genieten vandaag? Free uit Dadizelen is er bij. Peter is er bij. Francis uit Evergem die stuurt: goedemorgen Vero en Sander. Ik ben al op de baan hoor. En ook Friederike uit Berlaren die zegt: we zijn midden in de week. Ik wens jullie alvast een aangename werkdag toe. En wel ook van onze tweeën een aangename werkdag aan iedereen die aan die woensdag begint. En we steken meteen de vlam in de pijp, de vlam in de pan, het kot in brand. Dan Hartman met Relight My Fire. Een heel erg goedemorgen. Allee, we gaan eraan beginnen aan die woensdag.

0: Ja, wel wat halve dagjes hoor, in die nostalgie. Nancy uit Capelle zegt een halve dagje werken vandaag, wat is woensdag ook. Bij Lieselot begint om 1 tot 1 uur het werk en dan start de tweede shift met de kindjes. En ook hij die werkt vandaag een half dagje.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, ook vandaag gaan we weer even een draai geven aan onze ballenmachine hier. Waar een van die leuke vragen in zit. Ik ben wel benieuwd hoor.
0: Ik vind het goed, de naam van dat ding is ook al kauwgomballenmachine, ballenbaren.
2: Ik noem het van alles.
0: Ballenmachine, dus daar zitten gevuld met levensvragen voor de duidelijkheid.
2: De chique bak.
0: De chique bak en elke ochtend geeft Veronique daar een draai aan. Dus de
2: floor is... ik ga nu draaien.
0: Ja, doe maar. Je moet het wel eens smeren nu, een ballenbakken, maar het kan wel veel lawaai, vind ik.
2: Oké, de vraag van vandaag. Ja, zou je liever naar de toekomst of liever naar het verleden willen reizen?
0: Oh, maar dat is een beetje filosofisch.
2: Ja.
0: Ik krijg er al een krop van in de keel. Nee.
2: Is het
0: echt? Nee, ik moet even gewoon... voilà.
2: Oké.
0: Okay. Het is al weg. Nee. Het was geen emotionele...
2: En wel, laat eens even weten wat jij het liefst zou doen. Zou je al een blik in de toekomst willen werpen of toch even naar het verleden?
0: En naar welke periode zou je dan willen teruggaan? Daar ben ik ook wel heel
2: benieuwd. En waarom, hè?
0: Benieuwd naar. Ja. Ja. Je hoort het zo meteen.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Fridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja, kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
10: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
12: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
8: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
12: en het bed kopen.
13: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: 30 ideeën voor pastaschotels.
14: In Libelle Lekker naar...
15: de 5 beste beleggingen van het moment.
14: In Trends of naar...
15: Belgische politiek achter de schermen.
14: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
16: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
17: Goedemorgen, Bibaert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: tijd.
1: Dat is keischoon.
0: Huwelijksaanzoeken nog met zo'n flashmob werd gedaan. Ken je die filmpjes nog?
1: Ja. Ik zou het zelf niet willen, maar ik vind het wel heel grappig om dat te kijken.
0: Jij zou nee zeggen als iemand dat doet.
1: Ja, ik ben weg.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: De vraag was, zou je liever naar de toekomst of liever naar het verleden willen reizen in onze chique bak? Weer een vraag die jij misschien wel hebt opgestuurd. Nu, ik vind dat niet zo'n hele moeilijke, Sander. We gaan eens eerst even in de app kijken wat daar allemaal van antwoorden zijn binnengekomen. Zeg.
0: Freya Dadizele zegt, geef mij maar het verleden. Ik ben van 78, dan kan ik terug naar de Giro, het uitgaan, de vele liefjes. Niet werken en geen stress.
1: Ja, als we jong zijn, hebben we geen stress. Weet je niet wat er allemaal te wachten staat?
0: Gie, laat weten. Goedemorgen, Veronique en Sander. Ik zal beslist terug gaan naar het verleden, naar mijn leeftijd van 8 jaar, zo wat onbezonnen jong zijn.
1: Oh ja, voilà. Hetzelfde eigenlijk.
0: Hij die uit Basel zegt, oh, dat is gemakkelijk. Ik zou direct naar het verleden gaan, rond de jaren 80 of 90. En dan zou ik de dingen totaal anders aanpakken en anders doen met alles wat ik vandaag weet.
1: En wel, dat snap ik helemaal. Ja.
0: En Nancy uit Capelle zegt, naar de toekomst, om te weten wat er nog gaat komen. En is het daar beter, dan blijf ik. En anders, terug naar de jaren 80, 90, dat was een jaar of 7, toen was alles nog zonder zorgen. En ook Frans die zou naar de toekomst willen gaan om naar te kijken of de tweeling, hij heeft een tweeling, of hun leven goed is gekomen. Of dat het gelukt is.
1: Dat is ook mooi, hè?
0: En zal dat
1: maar allemaal wel mooie verhalen. Leuk.
0: Ja, heel erg diep natuurlijk.
1: Hey. En Sander, wat zou jij het liefste doen?
0: Heel simpel voor mij.
1: Ja.
0: Het verleden.
1: Ja.
0: Ik ben zo gepassioneerd door geschiedenis. Ik zou dat echt willen meemaken.
1: En een bepaalde tijd die jou fascineert?
0: Ja. Er zijn heel veel tijden die mij fascineren. Dus de Romeinen vind ik een heel interessante tijd.
1: En zou je dan zo een soldaat zijn dan?
0: Nou, zit ik een zot, dan ben ik een keizer. Ik zou uiteraard, een soldaat zijn.
1: Uiteraard.
0: De middeleeuwen zou ik niet naartoe gaan, denk ik. Want daar stonk het blijkbaar echt enorm. Dus geef mij dan maar zo de Romeinen. Ik zou wel zo bij Keizer of bij een van die keizers willen zijn in zijn gevolg. Ja, dat lijkt me wel tof. Zo in de baden, druiven eten op een bed. Dat is wel mijn stijl.
1: Ik zie het alleen maar voor me.
0: En jij?
1: Zo in een wit gelaat.
0: Ja, ik zal daar zo goed liggen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook met je druivekes.
0: Ja.
1: Ik zou ook het verleden nemen, maar niet zo heel ver dan terug. Gewoon naar de tijd dat mijn grootouders nog leefden.
0: Oh.
1: Ja, nee, dat is echt waar. Ik vind dat net tof, maar dan wel wetende wat ik nu allemaal al heb meegemaakt.
0: Dus dat je als volwassene met hen kan praten?
1: Ja. Eigenlijk. Ja, dat vooral. Ja.
0: Allee, toen vind ik dat ik zo'n stom antwoord gegeven heb. Dat jij zo
1: maar er verschieden de mensen niet meer van ze.
0: Allee, de woensdag is weer goed begonnen.

0: Zometeen om 6:15 duiken we weer in de tafel van Gert van gisteren. Elke ochtend vissen we een ja-nee-vraag op en die bespreken we nog even verder op de radio. En vandaag gaat het over boeken op de middelbare school. Veronique, weet jij nog welke boekbespreking je allemaal gedaan hebt in de tijd?
1: Oh, ik weet, als ik in het middelbaar zat, was dat toch wel redelijk heftige kosten. Het Verdriet van België, Paliter was er ook bij.
0: Ja, Felix Timmermans, Hugo Claus.
1: Ja, voilà. Ja, Hugo Claus. Een aantal zelfs van hem versleten.
0: Fantastisch.
1: Ik vond dat toen eigenlijk niet zo heel leuk. Maar achteraf, als je dan nu zo ouder bent, vind ik het wel... Ja, I did it.
0: I did it.
1: En ik ken ze wel.
0: Dat snap ik. Zware kosten in de boekenkasten van de middelbare scholieren. Is dat nodig of niet? Daar hebben we het zo meteen over. Na Britney Spears en Rod Stewart.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blief?
4: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
5: Ja, ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
6: Nee, nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
14: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
13: Ja. Kom een keer kijken.
14: Amai, oh merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
16: B-Bad.
15: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
17: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
10: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
18: Goedemorgen, Victor Verhulst hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
19: Mossie.
18: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
19: Dat is hier wel gezellig.

0: En wel, Sander, antwoord een keer, hè.
1: Do you think I'm sexy?
0: Ja.
1: Over wat stoert vindt dat een hele mooie man.
0: Nou ja, verdraai het maar.
1: Goedemorgen. Het is 7:13 en zoals elke ochtend gaan we het hebben over de tafel van Gert. Tafel van Tine, tafel van Ruben.
0: Ja, het was Gert gisteren, hè?
1: Ja, het is daar tegenwoordig, de tafel van Jan en Alleman. Maar Gert Verhulst was het gisteren en we hebben er weer een ja-nee-vraag uitgehengeld. En die gaat over literaire klassiekers.
0: Ja, van Marieke van Ighem tot Max Havelaar in de klas. Zo wil literaire kanonnen... kanon jongeren opnieuw doen lezen, natuurlijk.
1: Maar wat is dat mee? De literaire kanon. De literaire kanon.
0: Ja, ik dacht het al. Ik denk, dit klopt niet. Geen eenvoudige opdracht nu de leesvaardigheid van jongeren onder druk staat. Dus de vraag was dan ook, moeten de literaire klassiekers verplichte kosten worden terug op school? Nu, van de luisteraars of de kijkers, gisteren was dat 47%. Die vonden dat dat terug moest komen. 53% vindt dat niet.
1: Ja, dus het gaat over inderdaad dingen als Marieke van Nijmegen, Karel en de Eerlijkast, Het Verdriet van België. Wat heb je nog allemaal? Lijm in het been, kaas.
0: Wat heb je nog?
1: Paliter.
0: Paliterke, ja.
1: Moet dat terug ingevoerd worden? Moeten jongeren terug die literaire klassiekers lezen? Ik denk dat iedereen wel herinneringen heeft aan boeken die met lichte tegenzin moest lezen.
0: Lichte tegenzin, ja. Zware tegenzin toen, hè.
1: Want ook in het Frans, L'étranger van Camus.
0: Les Misérables.
1: Les Misérables. Moet dat terugkomen? Ja of nee? Laat het even weten in de Nostalgie-app. Die literaire kanon moet hier teruggelezen worden door onze jongeren. En na 7 uur gaan we erop verder.
0: Ja, absoluut. Laat het even weten in de Nostalgie-app. Hè?
1: Ondertussen Mika in de kopstem. Relax, take it easy. Ideaal om rustig met een koffieke in de hand te beginnen aan deze woensdag. Goedemorgen.

0: De Spice Girls met Spice Up Your Life. Zometeen na 7 uur gaan we natuurlijk weer raden of zoeken naar die 3 van nostalgie.
1: Ja.
0: En heb je het gisteren gezien, Veronique? Er komt om 9 uur...
1: Een tip, hè? Ik weet het.
0: Tip online.
1: Ik weet het. Ik heb mijn alarmknop en ik heb gezet. Ja, ik ben fanatiek. Je kent mij, hè? Ja,

0: drie van Nostalgie, voor alle duidelijkheid. Dat zijn drie bekende stemmen die je moet zoeken. Heb je ze alle drie juist, dan win je 5000 euro. Nu, het is moeilijk.
1: Ja, ik vind het moeilijk.
0: Het is moeilijk.
1: Echt, echt moeilijk.
0: En de jury heeft daarom beslist dat er om 9 uur een tip komt op onze Instagram-pagina. Mm-hmm. Nostalgie België is dat. Ik zal het alvast nu volgen. Ga even, pak even je gsm. Ga naar Instagram. Nostalgie België, volg het. Dan zie je als eerste straks om 9 uur die tip.
1: Ja, oh, ik ben zo benieuwd.
0: Om 7:30 kan je weer een nieuwe kans wagen. En na 7 uur hebben we het ook nog over literaire klassiekers.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
7: Dat is interessant.
6: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
8: Dorso, ergonomisch slapen.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
13: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
10: Oh, dokter, het gaat niet meer.
16: Oei, en hoe lang speelt het al?
10: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
16: Oh, klassiek geval.
10: Is het nog te redden?
16: Nee. Tijd voor iets nieuws.
10: En waar vind ik dat?
16: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
10: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
16: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
10: Gratis?
16: Ja, als u uw aankoop terugwint.
15: Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
12: Macri, waar beter slapen begint.
17: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
12: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
17: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
1: Goedemorgen, het is bijna 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, binnenkort misschien geen postkantoor meer in je buurt.
18: Ja, bevoegd minister Vanessa Mats die kan niet meer garanderen dat elke gemeente zijn eigen postkantoor behoudt. Want de regering De Wever wil vanaf volgend jaar 20 miljoen euro besparen op de vergoeding die ze Bpost geeft. En dat beïnvloedt natuurlijk de werking en de middelen. Minister Mats zegt dat ze werkt aan een nieuwe overeenkomst waarbij elke inwoner binnen een aanvaardbare afstand toch nog naar een postkantoor kan gaan. Opvallend veel Vlamingen vroegen de voorbije maanden een verbouwlening aan bij de overheid. Bijna 8000, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater. Een stijging is dat met bijna 70% als je vergelijkt met vorig jaar. Komt door de hervorming van die Vlaamse verbouwlening, want een gemiddeld gezin krijgt een serieuze rentekorting en de laagste inkomens betalen zelfs helemaal geen rente. Ook de energiecrisis speelt een rol in het succes van die verbouwleningen. En sport, onze jonge Rode Duivels hebben zich gisteravond geplaatst voor het Europese kampioenschap voetbal voor belofte. Dat is in Albanië en Servië volgende zomer. Speelde in hun laatste kwalificatiewedstrijd 0-0 gelijk in en tegen Denemarken. En dat was voldoende. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi die nam gisteravond afscheid van de nationale ploeg. In Buenos Aires speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Argentinië. Messi zwaaide zijn fans uit met een strafschopdoelpunt en 2 assists. Argentijnen wonnen met 3-0 van Benin. Het was een vriendschappelijke match. Messi speelde 208 wedstrijden in totaal voor de Argentijnse nationale ploeg en scoorde 126 doelpunten.
3: Nostalgie weer.
18: Het is eerst genieten van zonnige perioden en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking. bewolking met wat regen. Maxima van 18 tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser, 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en tot 16 graden. En misschien straks eens vragen aan Erwin wat het weekend wordt, maar ik weet het al. Mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien bij zo'n 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad. Hopelijk heb ik gelijk.
0: Dat zijn spoilers, Bart. Allee.
1: Ik weet het al.
0: Ik weet het al. Ik ben Bart van Langenhoven.
14: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
0: nostalgie.
14: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, donderdag vandaag. En straks weer een mooi bezoek in onze studio. Dat is voor Sevens. Genieten gaan we sowieso. Ook met onze klassiekers, zoals deze van Ace of Base.

0: All That She Wants, is dat het al donderdag zou zijn, Veronique de Kok?
1: Ja, nee, vrijdag zelfs. Goedemorgen, het is 7:04. Straks om 7:30 inderdaad gaan we weer die zoektocht naar de 3 van nostalgie verder zetten. Hè. En we hebben een update, want gisteren kreeg Marcia een berichtje van de jury. Want om 9:00, zometeen, zal er een tip verschijnen op onze Instagram-pagina. Een tip die jou dichter kan brengen bij 1 van die 3 van nostalgie. Dus natuurlijk, 1 boodschap heb ik nu voor jou. Ga ons vooral even volgen. Zet je wekker om 8:55. En dan krijg jij straks misschien wel de tip die helderheid kan brengen. Hè?
0: Nostalgie België op Instagram, daar moet je zijn. Een tip die jou misschien wel 5000 euro kan opleveren. Want wie weet raad jij gewoon om 7:30 al die 3 namen. Heb jij geen tips nodig? Als je zeker bent, stuur dan alvast Ik Weet Het in de app. Peter uit Baardigem heeft dat bijvoorbeeld al gedaan. Zie ik hier passeren in hoofdletters. Maar als ook jij een hokje wil wagen...
1: Een hokje. Dat is op best Vlaams vandaag.
0: Een gokje wil wagen. Stuur alvast even Ik Weet Het 3 woorden in de Nostalgie app. Maar zoals elke ochtend gaan we ook vandaag door op de tafel van Gert.
1: Ja. En daar ging het over de leesvaardigheid van jongeren tegenwoordig. Die staat toch wel een klein beetje onder druk. Dus ging het over de literaire klassiekers. Moeten die verplichte kost terug worden op school?
0: Mark uit Lichtervelde die zegt nee, ga mee met de tijd en neem hedendaagse boeken en schrijvers.
1: Nancy uit Capelle die stuurt dan weer ja, alles komt zo wat terug qua leerplan van vroeger, dus waarom dat dan ook niet? Het was boeiend en je leerde teksten en poëzie van buiten. Evelien uit Balichem stuurde ook een berichtje. Leerlingen moderne talen en humane wetenschappen zouden de klassiekers moeten lezen. Het hoort bij ons cultureel erfgoed, zegt ze, en zorgt voor een breder cultureel en taalkundig begrip. Ik vind het wel niet dat het voor de leerlingen een verplichting moet zijn. Diegenen die nijverheids-, wetenschappen-, wiskundige richtingen hebben, die focussen zich beter op non-fictie met betrekking tot hun vakgebied.
0: Ik vond dat wel heel mooi geschreven van Evelien uit Balichem.
1: Ik vond dat top.
0: Ze zou eigenlijk al vast zelf een boek kunnen schrijven dat dan op de leeslijst moet komen.
1: Maar wat vind jij ervan? Ja. Gaan wij onze bordjes ook eens in de lucht steken?
0: Het is lang geleden dat we de unanieme mening hebben. Ja, Veronique, waarom?
1: Ik vind dat wel. Ik heb dat vroeger ook moeten doen. Weliswaar niet met volle hoesting. Ik vond dat echt niet leuk. Maar ik vind nu, als ik daarop terugkijk, vind ik dat, zoals ook Evelien zegt, dat is cultureel erfgoed.
0: Vind
1: je verbreedt daar ook alles mee. Ik vind dat top. Dat moet.
0: Ik vind
1: laat
0: dat
1: maar terugkomen.
0: Ik vind ook, dat is echt belangrijk. De taalkundige ontwikkeling van jongeren. We zien het in alle onderzoeken, hè.
1: En oké, hedendaagse schrijvers, alle begrip voor.
0: Maar ook
1: neem
0: bij,
1: dat dan ook mee, maar de klassiekers moeten toch kennen.
0: De klassiekers mogen erbij, de hedendaagse schrijvers mogen erbij.
1: Dat moet toch, come on.
0: En Tom Lanois, het moet allemaal gelezen worden. Ja. We zien het in elk onderzoek, die leesvaardigheid die gaat achteruit.
1: Ik merk dat thuis ook, hè. Ik heb 2 jongens. De oudste die las vroeger als kind heel graag, die verslond boeken. Nu is dat natuurlijk minder, want die is 21, maar die van 13, ik moet die echt forceren, hè, dwingen.
0: Maar af en toe forceren is ook niet slecht. Vroeger hadden we op school een heel goed systeem bij ons. Het college in Sint-Niklaas. Je had een leeslijst en daar stonden dunne boeken op en dikke boeken.
1: Ja, dat is nog altijd zo.
0: En de dunne boeken, daar kon je minder punten bij behalen. Je mocht dat kiezen, hè? Je mocht een dun boek kiezen. Maar dan kon je maar max 12 op 20 halen. Koos je, ik heb ooit Misdaad en Straf van Dostojevski gelezen. Oh. Dat is de kleffer van 1200 pagina's.
1: Zware kost.
0: Waarom? Daar kon je 20 op 20 mee halen. Ja, dan tuurlijk doe je dat.
1: Maar iedereen neemt dan toch een dikke boek?
0: Ja, er zijn heel veel kinderen die ook dunne boeken kiezen. Huh? Ja.
1: Als je weet dat je toch maar 12 of 20 moet.
0: Ja. En het laatste dat ik daar nog over wil zeggen, ook heel belangrijk. Waarom doen wij altijd zo alsof taalonderwijs, Nederlands, Frans, Engels, alsof dat zo vakken zijn die erbij komen?
1: Zeg maar, waarom is dat eigenlijk ooit veranderd? Wie heeft dat ooit beslist?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat zijn leerplannen die veranderen.
1: Allee, dat snap ik niet.
0: Talen zijn zo belangrijk. Oké, wiskunde is ook belangrijk, maar talen zijn
1: nu
0: ook
1: niet
0: belangrijk. We moeten stoppen met het wiskunde-fetischisme in het onderwijs.
1: Ja, maar die wiskunde, dat hoeft eigenlijk allemaal niet.
0: Dat is toch elke richting. Het is pas een moeilijke richting als er veel wiskunde in zit. Mm. Dat zeggen ze toch altijd op school. Mm. Het is een moeilijke richting,
1: ja, dat
0: het is veel
1: ook,
0: wiskunde.
1: Daarom dat ik dat niet kon, hè.
0: Ja, maar dat is onzin, hè. Het is niet omdat jij goed bent in wiskunde, dat dan moeilijker is. Dat je dan beter bent of zo. Talen zijn ook belangrijk.
1: Nou, ik vind dat wel, ja.
0: Kom, meer respect voor de talen en meer boeken. Ik ga een politieke partij beginnen, denk ik. De BP, de boekenpartij. Hoppakee. Voor iedereen een boekenmond bij de standaard boekhandel. Prince and the Revolution. Dat is ook zo'n klassieker. Dat moeten we ook leren kennen. Ik zit al op mijn paard, hè, jongens.
1: Ik hoor het. Hij is vertrokken, hè.
0: Ik had die manegebroek van gisteren aan, terwijl ik op mijn paard zit.

0: echt zou beginnen denken dat ik echt een politieke partij moet beginnen, hoor.
1: Ja, maar je was ook heel fanatiek, hè.
0: Chris zegt, go Sander. Wie is het hier nog? Jo uit Bassenhoven, dank u Sander. Net hetzelfde als praktijkvakken.
1: Hé, hey, zie, jij gaat al volgers hebben.
0: Ik denk het ook. Steven het Linkhout, die zegt ook inderdaad, wiskunde, dat is belangrijk, want wat met andere vakken. Mijn zoon heeft 13 uur chemie. Deze richting wordt ook onderschat. Bij jou is er ook wel een verhaal uit jouw middeljaren.
1: Ja, inderdaad. Een van mijn beste vriendinnen, die moest in de twee laatste jaren zakken, dus het Latijn laten vallen. En wij zien zo het laatste jaar, vraagt zo de titularis altijd, hey, wat ga jij studeren en wat ga jij verder doen? Wat wil jij worden? En die passeert, die vriendin van mij. Ah, en Mireille, wat ga jij worden? Of wat wil jij worden? Ja, ik ga voor dokter. En die is gewoon vierkant in haar gezin uitgelachen.
0: Omdat ze dus minder wiskunde had?
1: Omdat ze dan het Latijn moest laten vallen. Ze van, maar kan ik het toch zo insinueren van, dat ga jij niet kunnen, ze?
0: Alsof dat de enige vakken zijn die moeilijk
1: zijn. Maar wacht, mevrouw is wel chirurg nu.
0: Voilà. Fantastisch.
1: Schandalig. Ik vind dat echt schandalig.
0: Ik ga het op een groot spandoek nog eens laten zetten. Stop met het wiskunde-fetischisme.
1: Talen zijn zo belangrijk.
0: En elk ander vak, als je ergens goed in bent, is dat belangrijk. En het is niet omdat je niet goed in die wiskunde bent. Er zijn zoveel kinderen die denken, ik ben dom, omdat ik niet goed wiskunde kan. Kijk, als je goed wiskunde kan...
1: Maar ik denk dat komt door die push of die druk van leerkrachten.
0: Ik denk dat ook.
1: Dat is puur dat.
0: We moeten stoppen met de sterkheid van een richting af te meten aan het aantal... Ik kan hier uren over babbelen, hè. Ik meen dat, hè.
1: Ja.
0: Ik word daar echt...
1: Wiskunde, natuurwetenschappen, dat zijn zogezegd de moeilijke vakken.
0: Ja, en dan...
1: Dat is ook wel moeilijk, want die kan ook niet.
0: Maar ja, Nederlands en Engels en Frans, dat is allemaal niet belangrijk. Fox wild word ik ervan, dames en heren. Maar bon, die politieke partij die zal er wel komen. Ik ga al vragen of dat Erwin mijn lijsttrekker wil worden in het Pajottenland. Je hoort hem zo meteen na Ed Sheeran en Galway Girl. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
9: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
10: Amai, schoon.
9: Ja, ja.
10: En dat paste binnen jullie budget?
9: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
10: Slim.
9: Prachtige keuken, hè.
10: Ja.
11: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
12: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
13: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
14: Of zoals wespen van mijn terras.
12: Of zoals indringers uit je tuin.
14: Oh ja.
12: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
15: Stop, identificeer jezelf.
12: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal van die tweede rangsfiguren als Gert Verhulst en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: met Erwin.
1: Goedemorgen Erwin. We hadden het daarnet over een politieke partij die onze Sander zou willen opstarten. Meer literair dan, hè? Meer boeken.
2: Ja, en minder focus op wiskunde en ook andere vakken zijn belangrijk. En ik dacht aan jou, Erwin, als mijn lijsttrekker.
1: Maar jij staat ook in het onderwijs, Erwin. Dus wat vind jij daarvan?
3: Ja, ieder vak is belangrijk op school. Enfin, bijna ieder vak is belangrijk. Niet echt alle vakken. Maar ja, goed. Hoe ga je anders het talent uit een kind halen? Ieder vak is belangrijk.
2: Wij gaan bellen, jong. Wij gaan samen het parlement veroveren. Ik ben er zeker van.
1: Hier zit nog toekomstmuziek in. Ik voelde me met een kleine teen. Zeg, Erwin, wat voel jij aan je water? Wat voor weer wordt het vandaag?
3: Het wordt een overgangsdag vandaag. De dag begint nog wel hoopvol met straks redelijk wat zon. Zeker in de provincies Vlaams, Brabant en Limburg. Daar kan het vanmiddag zelfs nog 24 graden warm worden.
1: Wow.
3: Ja, 24 graden op 7 oktober, dat is ongezien. Maar kijk, wat gaat er gebeuren? Aan zee neemt de bewolking in de loop van de voormiddag toe. En die wolken verspreiden zich vanmiddag en vanavond over de rest van het land. Gevolgd door regen. En het gaat om redelijk wat regen. Ook een donderklap is vanavond mogelijk. Oh. Dus het begint allemaal goed, maar het eindigt in mineur.
1: Nou, dat vind ik allemaal al niet goed. Zeg, en de komende dagen, want er is aan de kust wel het een en het ander te doen, hè?
3: Morgen gaan we die ommeslag pas echt voelen. Geen 2 of 23 graden meer op de thermometer, maar een bescheiden 14 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En soms valt er uit die bewolking ook wat regen of een enkele bui. Vrijdag wordt een grijze dag met regen. Geen zon, vrees ik een beetje voor. Temperaturen van, amper 13 graden. Ja, en dan zaterdag begint regenachtig. Later gevolgd door enkele opklaringen. Zondag belooft wat beter te worden. Misschien dat begin volgende week dat er zich opnieuw een weersverbetering op gang trekt met temperaturen richting 20 graden.
1: Ja, maar dan zal ik voor deze week toch even die winterkleerkast bovenhalen, denk ik. Oké.
3: Ja, zeker doen. Ja.
1: Dankjewel, Erwin.
0: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9, sta op met

0: De drie van nostalgie.
1: Ja, het is bijna het moment weer om een gok te wagen naar die drie van nostalgie. Wie zijn nu die drie bekende stemmen?
2: Als jij denkt dat je het weet, stuur dan nu Ik weet het in de nostalgie-app. Zo meteen gaan we weer een gokje wagen. Een nieuwe kans op 5000 euro.
1: Ja, de zoektocht gaat duidelijk verder. Zo meteen naar de hoofdpunten uit het nieuws. En Bart, jongeren zijn er die in Antwerpen toch wel wat voor overlast zorgen, hè?
3: Ja, en als die jongeren overlast veroorzaken, dan kunnen die door de politie voor 12 uur in de cel worden gestoken, ook al deden ze niets verkeerd. Dat staat in een interne richtlijn van de Antwerpse korpschef, maar de Liga voor de Mensenrechten vraagt zich luidop af of dat allemaal wel zomaar kan en of dat wettelijk is. En bij de scholierenprotesten in Frankrijk pakte de politie gisteren bijna 500 mensen op. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen, zoals we weten, de besparingen in het Franse onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van die protesten vorige week arresteerde de Franse gendarmerie toch al meer dan 6500 mensen.
1: Amai.
2: En dan gaan we er weer voor, mannetjes. Dan is het weer tijd.
0: De drie van nostalgie.
1: Ja, want dan gaan we nu wel een stapje dichter komen bij die drie van nostalgie. Misschien kan Peter uit Moorsel ons wel in de juiste richting duwen. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen,
1: Veronique. Hey, dag Peter. Ben je al lang zeker...
4: Sander.
1: Ja, Sander is hier ook. Hè. Ben je al lang zeker van jouw gok?
4: Zeker niet, maar hoe zou ik het zeggen? De personen die dat zeggen, zeggen wij zijn nostalgie. Dus ik dacht een beetje in de richting van de drie van de Droomfabriek.
2: Oké. Okay. Ja, een beetje nostalgisch ben jij gegaan, Peter. Ja, we gaan ze nog één keer beluisteren. Die zoetgevoiced stemmen van de drie van nostalgie. Dit zijn ze.
5: Wij
1: zijn
5: nostalgie.
2: Peter, je zei het al. Jij zocht het in de richting van de Droomfabriek. Wie zijn die drie van nostalgie volgens jou?
4: Ik dacht te horen hebben Rani de Koning, Sabine de Vos en als laatste Bart Peters.
2: Rani de Koning, Sabine de Vos, en dat is, zou wel nostalgie zijn.
1: Dat zou typisch nostalgie zijn.
2: Ah, dat het misschien een extra hint is.
1: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Gaan we eens kijken of er iets juist is bij de jury?
2: We gaan luisteren.
0: Je hebt... 0 stemmen juist.
1: Oh my god. Ah. En dan hoop je toch telkens van... Ja, nu moet er één juist. Nog altijd.
2: Godverdorie. Domme. Peter, ik dacht echt dat je op een goed spoor zat.
1: Ja, ik ook.
4: Ik dacht het ook. Ja.
1: Het was een goede gok, absoluut wel. Maar blijven luisteren en blijven gokken, hè.
2: Ja, zometeen een nieuwe kans om 8:30. En om 9:00 komt er een tip online op onze Instagram-pagina. Ja. Nostalgie België, volg ons al even nu op die Instagram-pagina. En dan kan jij zometeen die tip als eerste zien, hè.
1: Ja, sowieso. Om 8:30 een nieuwe kans. Peter, tot volgende keer, hè.
0: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
2: Van de frustratie van de drie van nostalgie.
1: Ik vind dat echt heel frustrerend, dat is goed gezegd. Godverdikke toch.
2: Na de vrolijke deuntjes van de Dire Straits. Ideaal om die woensdagochtend op gang te komen of te brengen. Koffie in de linkerhand. Misschien wel de krant in de rechterhand. En uw gat, dat mag schudden. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Hup.

0: geschud met je gat, Veronique?
1: Nee, eigenlijk niet. Jij wel eens, Sander?
0: Ja, maar hier, hoe dat ik geschud heb met mijn gat.
1: Ja, ik vind het leuk om naar u te kijken.
0: Dat weet ik.
1: Goedemorgen, het is 7:56. Hopelijk zit jij ook zo goed in de woensdagochtend. Petra uit Turnhout, die eigenlijk niet, want die stuurt gewoon... Ik zit hier te wachten tot mijn dochter klaar is in de badkamer, zodat ik me ook verder kan klaarmaken. Maar gelukkig kan ik daardoor even extra hard van die zalige muziek genieten. Hè. En welk werd Petra, als je daar toch zit te wachten, dan kan je meteen, zo meteen meedoen met die quiz van je leven. Want elke ochtend spelen wij die om 7:45.
0: Het is de quiz die jou helemaal terugkatapulteert naar jouw jeugdjaren, want je krijgt een vraag uit je geboortejaar, in het jaar dat je 10 werd en één uit het jaar dat je 20 werd. En dat kan jou zomaar eventjes €400 aan shoptegoed opleveren bij de Fashion Club om kleren te gaan kopen.
1: Ja, dat is dus ideaal voor als je nog iets nodig hebt. Of als je niks nodig hebt voor de herfst en winter die eraan komt. Of als je denkt, ik wil wel gewoon eens een middagje gaan shoppen. Dus stuur nu jouw geboortejaar in de Nostalgie-app.
0: €400 shopbudget, jongens. Ja, mannetjes. Gewoon die het geboortejaar sturen.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kitchwaybank.be.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
9: Ook in mij?
8: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
11: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: Voor sfeermaker Tijn van Maat, bloemen van opbakt talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
14: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
13: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
14: Reserveer op tuincentraklaas.be.
15: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel, puur professioneel is dat.
16: Nostalgie.
17: Yo man.
18: Yo.
17: Open up man.
18: Yo, what do you want man?
17: My girl just caught me.
18: You made her catch you?
17: I don't know how I let this happen.
18: But who?
17: The girl next door, you know?
18: Man.
17: I don't know what to do.
18: Said it wasn't you.
17: Oh.

0: Maar het is duidelijk hoeveel ik van shoppen ken natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat is er aan te zien, Sander. Ja,
0: €400 kan je winnen bij de Fashion Store.
1: Je zou daar beter eens langs gaan. Dan zijn we wat heftig gekleed. Maar wow, wie dat daar wel kans toe maakt, dat is natuurlijk de Erik uit Kanter.
2: De quiz van je leven.
1: Want we gaan weer quizzen. Goedemorgen, Erik.
3: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
0: Helemaal.
1: Iets over 7:15. Wat ben jij op dit vroege uur aan het doen?
3: Ik sta aan de bouw. Ik ben een metser. Ik ben dus aan het werken.
1: Oké, okay, maar laat die bakstenen en die amortel maar even voor wat dat is. Want jij gaat moeten focussen op onze quiz. Sander, leg nog eens even duidelijk uit. Wat gaat hij moeten doen?
0: Erik, we kunnen jou volledig in het nieuws steken door middel van 3 vragen. Je krijgt een vraag uit je geboortejaar. 1 uit het jaar dat je 10 werd. En 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je shoptegoed om kleren te gaan kopen. 1 juist antwoord, dat is €100. 2 juiste antwoorden, dat is €200. En 3 juiste antwoorden leveren jou €400 op. Per vraag krijg je 5 seconden om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk?
3: Dat is duidelijk.
1: Ja. Alright, Erik, je bent geboren in 1969, dus jouw eerste vraag die komt daaruit.
3: Ja.
1: Op 30 januari 1969 speelt een legendarische Britse band op een dak hun laatste concert ooit. Dat deden ze in centrum Londen, onaangekondigd op het dak van hun eigen platenfirma. Oh. Okay, welk legendarisch viertal speelde daar voor het laatst live samen?
3: Dat zijn de Beatles.
0: De Beatles op het dak in Londen. Ja, dat klopt natuurlijk helemaal. Legendarisch concert was dat.
1: Vraag 2 dan, daarvoor gaan we naar 1979. Op 15 maart dat jaar kwam Gert Winkelmans piepen op deze wereld. De acteur die scoorde jaren later ook rollen met onder andere Sarah Vermist, Code 37. Maar tegenwoordig kennen we hem vooral als Vince in een dagelijkse soap. In welke dagelijkse soap speelt Gert Winkelmans Vince?
3: Oei, dat wordt een kop. Ik denk familie.
0: Familie. Familie is alvast een dagelijkse soap.
1: Ja, dat had een goede gok geweest.
0: Je had natuurlijk een kans van 1 op 2. Het is die andere. Het is Thuis. Het is Thuis. Maar geen probleem, we kunnen nog altijd €200 scoren.
1: Let goed op, hè. Let goed op, hè. 1989. Toen scoorde een Belgische band deze wereldhit. Oké, welke band pompte toen de confituur op?
3: Pump Up The Jam.
0: En van welke band?
3: Technotronic.
1: Ja.
0: Nog net op het nippertje. Maar dat was natuurlijk helemaal juist.
1: Heb je €200 gewonnen? Ja, ja, je kan gaan shoppen. Je kan je helemaal in het nieuw gaan zitten daar.
3: Dat is leuk.
1: Voilà, ik zou zeggen, geniet daarvan. En welkom.

0: En zometeen hebben we het smakelijkste showbiz-koppel hier te gast. Olga Leijers en haar man Giancarlo. Want ze hebben het over een nieuwe kookboek. Abbondanza. Dat is weer watertanden en verlangen naar pasta's. Hè. En dat om 8 uur 's morgens.
1: Oh, over Italiaanse eten. Ik heb daar al zoveel zin in.
0: Oh, ik ook. Ik lust dat heel graag.
1: Ik zou nu echt alles kunnen opeten in dat boek. Ik heb er
0: zou ze iets bij hebben?
1: Oh, Veronique.
0: Ik heb honger.
1: Het water loopt al in de mond.
0: Het is toch geen 8 uur.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, wat was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
9: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
8: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
9: Oh, dat moet ik hebben.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
10: Enagreen.
8: Energierebellie.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw

0: verhaal in stijl.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaerts
2: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Leden bij Leemans.
4: Maar Suzie, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
5: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
4: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
5: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
4: Maar Suzie toch?
6: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
3: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Zeg schat,
8: ja?
7: Waar is die staanlamp naartoe?
8: Ah, die is kapot gegaan.
7: Oei, en onze relax?
8: Ook kapot.
7: Ook kapot?
8: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
7: Ja.
8: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
8: Nee, nee, nee. 1 adres.
7: Oh.
9: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Dorso. Ergonomisch slapen.
10: Goedemorgen, het is 7:53. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, binnenkort zijn er misschien geen postkantoren meer in jouw buurt.
11: Dus kijk maar eens goed om je heen. Bevoegd minister Vanessa Mats kan niet meer garanderen dat elke gemeente zijn eigen postkantoor behoudt. Want de regering De Wever wil vanaf volgend jaar 20 miljoen euro besparen op de vergoeding die ze Bpost geeft. En dat beïnvloedt uiteraard de werking en de middelen. Minister Mats zegt dat ze werkt aan een nieuwe overeenkomst waarbij elke inwoner binnen een aanvaardbare afstand toch nog naar een postkantoor kan gaan. Opvallend veel Vlamingen vroegen de voorbije maanden een verbouwlening aan bij de Vlaamse overheid. Bijna 8000 blijkt uit cijfers van bevoegd minister van Wonen, Melissa de Prateren. Een stijging met bijna 70% is dat, als je dat vergelijkt met vorig jaar. Komt onder meer door de hervorming van die Vlaamse verbouwlening. Want een gemiddeld gezin krijgt een serieuze rentekorting. En de laagste inkomens betalen zelfs helemaal geen rente meer. Ook de energiecrisis speelt natuurlijk een rol in het succes van die verbouwleningen. Sport. Onze jonge Rode Duivels hebben zich gisteravond geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal. Voor belofte in Albanië en Servië. Volgende zomer is dat. Ze speelden in hun laatste kwalificatiematch 0-0 gelijk in en tegen Denemarken. Maar dat was dus voldoende en veel tranen. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi nam gisteravond afscheid van de nationale ploeg. In Buenos Aires speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Argentina. Messi zwaaide zijn fans uit met een strafschopdoelpunt en 2 assists. De Argentijnen wonnen van Benin met 3-0 in een vriendschappelijke match. Messi speelde 208 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en scoorde 126 doelpunten.
12: Nostalgie weer.
11: Het is eerst genieten van zonnige perioden. Wolkenvelden ook. Deze namiddag iets meer wolken. Kan wat regenen, maxima van 18 tot 24 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien. Het wordt ook gevoelig frisser vanaf morgen, 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en tot 16 graden. Tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien bij opnieuw die 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
10: Wij zijn
13: nostalgie.
12: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
14: Sander en Veronique.
10: Goedemorgen woensdag. De dag is begonnen en de muziek staat alvast op volle kracht. Een nieuwe dag vol goede songs, dus goede vibes en hopelijk weinig vergaderingen. Welkom bij Nostalgie. Wij vliegen erin.

0: The Emotions, Best of My Love. Zometeen een portie Soul Sister op jouw radio. Maar eerst hebben we nog een andere tak van de familie Leijers te gast.
1: Inderdaad, een heel leuke morgen wordt het. Het is 6 over 8 op deze woensdag die op slag een pak mooier is geworden. Inderdaad, want we hebben heel mooi bezoek van Olga Leijers en Giancarlo Angeletti. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat klinkt toch very exotic, hè? Hoe is het met jullie?
2: Goed.
1: Goed? Niet te vroeg?
2: Jawel. Maar het is oké. Ik ben niet in slaap kunnen vallen en hij was om 4 uur wakker. Dus we waren allebei als heel ging zo.
1: Oh my god.
0: Zijn jullie ochtendmensen eigenlijk of totaal niet?
3: Ik wel eigenlijk.
0: Giancarlo, jij wel?
3: Ik wel. Ik ben dat gewoon met mijn 3 kinderen eigenlijk van altijd al zo vroeg opgestaan. Ja. Dus dat is,
1: ouder duties. Ja, voor wie het misschien nog niet weet, jullie zijn natuurlijk een koppel. En al zo vroeg samen op pad. En de kleine Andrea die is er ook bij, voor de mensen die het nu online aan het kijken zijn. Is die overal mee? Neem je overal het gezinnetje mee?
2: Ja, dat lijkt nu zo echt een concept. Nee. Maar dus radio is elke keer zo vroeg dat we niet wisten wat we moesten doen. En deze keer stonden we echt aan de crash. Huh? En dat was gewoon
1: Oei, het was wel heel vroeg dan.
2: Dat was wel vroeg.
3: Het was open, maar er was niemand.
2: Ja, ik ben binnen kunnen badgen, maar er was niemand in die lokalen.
1: Ja, dan kunnen we moeilijk achteraan. Dat is wel een beetje raar.
0: En het is natuurlijk de leukste mascotte die jullie hebben, de kleine Andrea. Voor jullie fantastische nieuwe kind dat op de wereld is losgelaten.
1: Ja, dat is jullie kookboek natuurlijk. Abondanza heet het. Een Italiaans kookboek, uiteraard. Wat staat er zo wel in?
2: Oh, van alles. Misschien beginnen met te zeggen, er staat heel veel pasta in. Ja. Maar ook wel zeker niet alleen dat. Er staat een heel hoofdstuk over onze aperitivo-lievelingshapjes, onze aperitena-lievelingsgerechten, sharinggerechten, dessert. Het is van alles.
1: Ja,
2: het is van alles.
1: Giancarlo, jouw naam verraadt het natuurlijk al. Je hebt Italiaanse roots. Hoe heb je eigenlijk geprobeerd om die roots naar dat boek te vertalen?
3: Voor mij was het eigenlijk evident. Het is eigenlijk Italiaanse keuken is zo wat de keuken waar ik mee ben opgegroeid.
1: Ja, ja.
3: Dus dat is ook het enige wat ik echt goed kan koken.
2: Dat is niet waar.
3: Ik doe niks anders. Dus
2: dat is ook wel waar. Hij kookt wel echt alleen Italiaans thuis.
1: Ja. En ben jij altijd de kok in huis? Of Olga
3: nee, Olga kookt ook wel, maar dan is het dikwijls een dokter Oetker of zo.
2: Dat is niet waar.
0: En dat voor die masterchef
1: alumni.
2: Ik kook niet vaak. Maar als ik kook, is het wel een heel uitgebreid feestmaal. Ja.
1: Oh, dat is ook wel leuk.
2: Kunnen we dat hier ook even zeggen on the record? Ja.
1: Zeg, maar ik heb het eens opgezocht. Nu, de abondanza betekent overvloed. Is dat bij jullie thuis dan ook het geval? Is altijd die tafel vol met van alles en nog wat van eten?
3: Ja. Misschien niet elke dag, maar als er mensen over de vloer komen, dan gaat er toch wel eerder te veel dan te weinig.
1: Oké.
0: En jullie hebben natuurlijk het boek samengemaakt, Abondanza.
2: Ja.
0: Bij ons thuis bijvoorbeeld, mijn vriendin en ik, wij kunnen niet samen koken. Want er ontstaat altijd discussie over, ik wil dat zo doen, ik wil dat zo doen.
1: Oh, ik zie Giancarlo wel knikken.
0: Is dat bij jullie ook? Kunnen jullie samen koken? Olga is wel denken, dat zou wel lukken, maar Giancarlo is al nee aan het schudden.
3: Nee, als Olga in de keuken staat, dan is er een rommel dat je nog nooit hebt gezien. Dus
2: dat is waar. Maar het is wel zo lekker.
3: Ik vraag dan, wat is dat potteke? Ja, ik heb dat nodig om dat in dat potteke te steken. Ik denk, waarom zeg je dat niet direct in dat potteke?
1: Rechtstreeks in dat potteke dan, ja.
2: Ik ben misschien rommeliger, maar... Oh my god, uw sacoche, Vero. Sorry. Oh my god.
1: Oké, dit gaan ze online niet zien, maar dit is gewoon hilarisch. Dit is echt hilarisch.
0: Wat is er aan het gebeuren, Vero?
1: Kleine Andrea heeft mijn grote handtas letterlijk ondersteboven gehaald. En die is nu volledig uitgevallen op de grond. Nu, we gaan die foto, Olga, want ik heb gezien dat je een foto hebt genomen. We gaan die foto niet gebruiken. Oh, dit is gewoon hilarisch. Gewoon.
0: Ik ga ondertussen nog voor wat samen.
1: Oh, dit is echt hilarisch. Oh my god.
0: Bon, ik ga nog wat voor Sabam zorgen voor de familie Leijers om hier die chacos te kunnen betalen.
1: Maar blijf even nog gemakkelijk zitten, mannen. Blijf plakken. Olga, laat het even allemaal terug in.
0: Dit is zo, sister. I'm broken.

0: papa Leijers aan het meekijken is via Play, gaat hij zien. Olga, je kent de nummers wel echt allemaal, hè, van Soul Sister.
1: Ja, maar wie ze nog beter kent, is Giancarlo Angeletti. Want jij zit mij altijd voor de bus te gooien. Giancarlo was super fan van de man met zwart haar van Soul Sister.
0: Is het echt waar?
2: Ja.
1: Zijn eerste plaatje was Soul Sister.
2: Ja. 12 jaar, mijn eerste cd was...
3: En toen is de obsessie gegroeid van ik moet en ik zal er één van die dokters hebben.
2: Ja, maar misschien wel.
0: Ondertussen is Andrea de micro aan het opeten. Heeft
3: net al die wil ook iets zeggen.
0: Chacos van Veronique de Kok geleegd.
3: Maar die is ondertussen terug ingeladen. Oh, dit is echt wel grappig.
0: Wat?
3: Die zijn zo een schattig gezinnetje samen, joh. Hebben jullie elkaar eigenlijk ook culinair leren kennen? Of hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Ja, hoe is dat ontstaan?
2: Ik zou niet zeggen dat dat culinair was.
3: Oké,
2: okay,
3: wat
0: bedoel je?
3: Dat willen we het ook wel weten, hè.
1: Maar dat kwam er wel snel bij. Nee, hoe hebben we elkaar leren kennen? In het begin is dat voor elkaar koken, hè. En dan doorhebben, wow, die kan goed koken. En hij dan van mij.
3: En was dat voor u zoiets van, wauw?
1: Ja, maar dat was wel ons allebei. Ik heb ook wel een van de eerste weken dat wij elkaar kenden, naar mijn mama gebeld, al die haar beste recepten gevraagd.
3: Allee,
1: en uren in de keuken
3: gewoon
1: gestaan.
3: Toch wel indruk maken, zo wat imponeren.
1: Ik had direct door, dat is voor hem belangrijk. En ik heb dan wel direct eens, is een goede cake, is een goede pendevol. Ja, dat was wel...
2: Dat is waar.
0: Ondertussen is het echt prachtig om te zien als je meekijkt via Play.
3: Dat is fantastisch.
0: De kleine Andrea is een soort zangstonde aan het inzetten.
1: Is precies Yoko Ono tijdens een optreden van de Beatles.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Giancarlo en Olga, straks gaan jullie eens lijnrecht tegenover elkaar zitten. We dachten een klein beetje spanning brengen in de relatie natuurlijk.
3: Ja.
0: Want jullie kunnen dan misschien wel samen een kookboek maken. Er zijn ook wel dingen waar jullie culinair niet in overeenkomen, denk ik.
1: Puur qua smaak of gerechten valt dat goed mee. Hè? We houden echt wel van dezelfde restaurants, gerechten. Maar het is meer zo kleine dingen. Doorheen de dag hebben we echt wel andere eetgewoontes. Ik zal al eens een naked bar eten.
3: Ja.
1: Hij pakt 20 plakjes mortadella.
0: Waarom zou je een naked bar eten als je mortadella kan eten?
1: Mama? Ja, dat zegt hij dan.
0: We gaan het zo meteen verder hebben. Je hoort het na Gabriella Chill Me en Sweet About Me.
4: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
5: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Boek Egypte nu tot €300 korting per persoon.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
11: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
10: I love the witloof van de Lunch Garden.
12: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
13: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
14: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Theba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Theba Meubelen. In Sint-Niklaas en op thebameubelen.be. Theba Meubelen, jouw keuze in wonen.
16: Als dit herkenbaar is voor jou...
17: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
18: Mijn voetjes met die koude vloer.
17: Leuk.
18: Wow, jij vindt dat leuk.
16: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
17: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
18: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
17: Ah.
16: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
19: Kurkfabriek van Avermaat.
20: Is de mama hier? Hallo, het is de zwaaier van de familie Bakkeliauw. En ook bij ons luisteren wij van s'morgens vroeg naar Sta op met Veronique de Kok. Opstaan!
21: Nostalgie!
20: Onnozel radioker.

0: instuurt. De kleine Andrea die weet al direct dat de handtas dringend moet opgeruimd worden. Schattig. En direct wat meer ambiance in de studio. Olga Leijers en Giancarlo Angeletti zijn er nog altijd.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, het is 7:08. Het is bijna weer tijd om een gokje te wagen naar die drie van Nostalgie. Wie zijn nu die drie bekende stemmen? Stuur alvast Ik Weet Het in onze Nostalgie-app. En dan speel jij misschien zo meteen wel mee met ons spelletje. Kan je 5000 euro in de wacht slepen?
0: Kan je heel veel kookboeken mee kopen met die 5000 euro. Bijvoorbeeld dat van Olga Leijers en Giancarlo Angeletti. Die zijn hier nog altijd. Goedemorgen alle twee.
3: Goedemorgen.
2: Ja, jullie samen hebben een kookboek uitgebracht. Hoe mooi kan de liefde zijn natuurlijk. Hè? Daar hadden we het daar straks al even over. Maar ik dacht, dat kan niet dat ze in alle opzichten gewoon het perfecte koppel zijn. Dat zou een beetje te gênant zijn natuurlijk. Hè? Dus we gaan jullie de pieren uit jullie neus halen. En wel met dit.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: En wel, dat is dus een zin die hier door al mijn gasten wordt aangevuld met een confession, een toegeving, iets gênant, maakt niet uit. Maar ik dacht, we gaan dan een keer anders doen nu. Jullie krijgen zo meteen die zin nu allebei te horen. En dan mogen jullie zelf aanvullen met een culinaire frustratie over de andere. Dus Olga, jij dus over iets dat je vreemd vindt bij Giancarlo en omgekeerd.
3: Oké,
2: Olga, jij mag beginnen.
0: Okay. Here we go.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Ik word er zot van dat als we een potje prepareren hebben thuis... Ik kom daar echt minstens 10 boterhammen mee toe als ik wil. Ik smeer gewoon een normaal laagje. Giancarlo smeert 1 pistolet en die pot is op. En ik word daar... Dat is iets kleins, hè? Maar ik word er zot van.
0: Ik snap dat helemaal.
2: Oh.
0: Je moet niet te veel... Prepareer ze voor iedereen.
2: Je moet, je moet het wel proeven, hè?
3: Ja, je moet het proeven. Ik doe geen boterlaagje, hè. Het is een laag.
0: Nee, maar ik ken dat.
3: Maar ik doe... 2 millimeter. Hij doet 2 centimeter.
0: Giancarlo, je mag je ook verdedigen, Giancarlo.
5: Ja, ik vind een dun laagje preparé vind ik echt...
0: Zeven.
5: Gewoon belachelijk.
0: Maar er is toch niet zo ambetant als op een brunch show. Wil je de preparés doorgeven? Ah ja, kan je zelf nog iets pakken?
3: Oh.
0: Dan komt dat potje bij en dan is dat leeg.
3: En dan is dat leeg. Of dan pakt de persoon ervoor zo alles waar de Martino goodness zit.
0: Oh.
3: Zo alle peterselie en dan zo...
2: Oké, ik snap het. Giancarlo, dan is dat nu natuurlijk.
0: Hier gaan we.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Oh, wat gaat je zeggen?
5: Maar Olga is zot van Dr. Oetker pizza en dan nog liefste pizza Hawaii.
3: Ja, Hawaii? Of 4 kazen?
0: En heb jij de scheiding al aangevraagd, Giancarlo? Of hoe zit dat dan juist?
5: Wel, dat lag even gevoelig, maar er was nog een tweede ding.
3: Nog iets?
5: Ja.
2: We hebben tijd.
5: Dus als die macaroni met kaas en inspeet, kapt hij er nog een halve fles ketchup over.
3: Dat is een dikke aanrader. Sorry, I'm not ashamed. En van je Oetker, wel nog even een grappige anekdote. Wij waren nog niet lang aan het eten en we waren op een vol Mechelsplein in Antwerpen en daar is de nachtwinkel. En ik zeg, als jij mij graag ziet, dan ga jij nu voor mij, ga jij dan Dr. Oetker Hawaii en daarmee buiten komen. En die heeft dat echt eerst niet gedurfd en uiteindelijk toch gedaan. Ik heb er zelfs een foto van.
2: Maar allee.
0: Ja. Giancarlo.
5: Ja.
0: Mag jij Italië nog binnen?
5: Ze weten dat er niet.
3: Maar al dat soort ik wil één ding wel zeggen. Wij zijn een zot van Italië. Italiaans koken van alle tradities. Maar wij zijn ook wel... Ik haat ook wel zo van... Oh, dat mag niet en dat mag niet. Als dat een lekkere pizza Hawaii is, is het een lekkere pizza Hawaii.
2: Mag jij zelf ook nog pizza Hawaii dan?
3: Nee. En ik bestel het nooit op restaurant. Het is specifiek de Oetker Hawaii.
2: Maar hè?
3: Specifiek die Oetker.
5: Zelfs dat, ik vind... Eigenlijk heb je een goede ananas gebruikt. Waarom zou je dat niet op een pizza doen?
2: Nee.
0: Jullie moeten oppassen.
3: Ik ben pro.
0: Veronique gaat jullie Manu Militari die studio eruit gooien. Dat hier hoort.
3: Ik ben echt pro.
2: Dat ook niet.
0: Oké, ik vind het fantastisch. We gaan dikke lagen preparees meren. We gaan alle Dr. Oetker pizza...
2: Ik ga vooral die kookboek uitpluizen, ja.
0: Hawaii's eten.
3: Waar geen Hawaii in staat, voor alle duidelijkheid.
0: En we gaan alles koken uit Abondanza, het kookboek van Olga Leijers en Giancarlo Angeletti. Dikke merci om langs te komen.
2: Ja, jullie bedankt. Supergezellig. Heel succes met jullie tweede kindje.
3: Dank
2: met die boek.
0: Het is top dat de crash straks open is, dat jullie binnen geraken.
3: Ja, subiet wel.
0: Komt goed. En dat er geen chacossen zijn om uit te kappen. Merci.
3: Dikke merci.
5: Dank u.

0: Zometeen gaan we weer een gokje wagen naar de drie van nostalgie. Want wie zijn nu die bekende stemmen? Misschien vliegt die 5000 euro zowel jouw richting uit naar de hoofdpunten. Want Bart, het is tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Brussel Centraal, Brussel Zuid en Brussel Noord blijven de drukste treinstations.
1: Elke werkdag nemen daar gemiddeld 60.000 mensen de trein. Dat is net iets meer dan Gent-Sint-Pieters met net geen 57.000 reizigers. Een groot contrast met bijvoorbeeld het kalmste station in ons land. Dat ligt in Oegpe, dat is in Henegouwen aan de oevers van de Samber. Daar stappen elke dag maar 7 mensen op de trein. En Krista Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en kan ook terugpraten. Dat zeggen haar advocaten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen daar in Tennessee nam al ontslag. En alle executies in Tennessee zijn uitgesteld voor de rest van het jaar.
2: En het weer wat dat wordt, dat horen we van Erwin. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen. Vandaag start droog met zelfs nog wat zon bij 22 graden. Na de middag gevolgd door meer wolken en uiteindelijk valt er vanavond regen. Morgen wordt het veel frisser bij amper 14 tot 15 graden met nog enkele buien. Vrijdag wordt regenachtig en fris.
0: Voilà, en dan gaan we er weer voor, hè?
4: De drie van nostalgie.
0: Ja, Caroline uit Brugge gaat dit uur een gokje wagen. Goedemorgen, Caroline.
5: Goedemorgen, Veronique en Sander.
0: 5000 euro, wat zou jij daarmee doen?
5: Dat weet ik nog niet. Maar ik denk misschien delen met mijn collega, omdat we zelf, samen zijn aan het nadenken wie dat zou kunnen zijn.
0: Ah, oké, okay, dat is mooi.
2: Is dat dan 50-50 of zij 100 euro en jij 4.900?
5: Ik denk 50-50.
0: Oh, dat is
2: prachtig,
0: mooi.
2: Prachtig, prachtig, prachtig. We gaan nog één keer luisteren, Caroline, naar die drie van nostalgie, want wie, oh wie zijn dat toch?
6: Wij zijn
7: nostalgie.
2: Le moment suprême. Caroline.
5: Ja.
2: Wie zijn de drie van nostalgie?
5: Ja, ik dacht aan Caroline Genie, Anne van Elven en Daan Stuyven.
2: Een minister, een ex-mis België en een zanger.
5: Ja. Ja.
0: Goh, we gaan eens luisteren bij de jury, hè, wat zij ervan vinden. Wat is het resultaat?
4: Je hebt... nul stemmen juist.
0: Oh my god,
4: juist.
0: Waar?
5: Oh. Ja, heel moeilijk.
0: Okay, het is echt sowieso, heel moeilijk. Bij Alexandra heb je een nieuwe kans. Maar vergeet niet, om 9 uur verschijnt die eerste tip in onze Nostalgie-app. Dus ga daar zeker, zeker, zeker eens een kijkje nemen.
2: Op het Instagram-kanaal Nostalgie België zal die tip verschijnen natuurlijk. Caroline, volg jij ons al?
5: Ja, ik volg jullie.
2: Oké, okay,
5: ja.
2: Okay. Doe zoals Caroline, volg ons op Instagram. En wie weet kan jij, ben je al iets wijzer met die tip zometeen.
4: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Oeh, een van de favorieten van ons vrouw. George Michael met Wham, I'm Your Man.
2: Nou, die grootste hits die krijg je natuurlijk op elk moment hier bij Nostalgie. Zometeen nog Vanessa Paradis, maar eerst inderdaad de man die Veronique's hartje doet sneller slaan.

0: Slim Stevens. Spoiler alerts. Als je dit wilt horen, even de oortjes toe. En gisteren vloog natuurlijk Mungo Cornelis uit die slimste mens ter wereld. En straks moeten we bellen naar onze slimste phone, Verofoon.
1: Zouden we dan die afvaller ook aan de lijn hebben, zoals met Francesco?
0: Ja, dat kan. Elke ochtend bellen we naar iemand van de slimste mens ter wereld. Kan een afvaller zijn.
1: Sowieso in de studio daar, ergens. Hè?
0: Maar dat kan evengoed een jurylid zijn.
1: Ja, dat kan ook. Ja.
0: Kan iemand van de kuisploeg zijn.
1: Van de catering.
0: Het kan Erik van Looy zelf zijn.
1: Die de ballen gaat. Ik weet het niet. We gaan het zo eens bellen.
0: We gaan het zo meteen te weten komen.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debameubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
4: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
5: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan. Bij Dat's 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken en weer verder gaan.
5: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dat is 24.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
8: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: Er trekt een actieve onweerszone over het land met...
14: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
14: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja, schat.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
17: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
18: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goede mopseer. Ik haal alles bij Vostoels. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoels merk dat je het goed hebt van een vakman.
19: Open deur bij Vostoels in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op Vostoels.nl.
20: Hallo, ik ben Roger van Damme. Elke ochtend 3 uur op 180 graden. Dat is het perfecte recept voor de warmste ochtendshow. Sta op met Veronique en Sander.

0: Aha en The Sun Always Shines on TV. Carly Rae Jepsen, die wil jou wel eens een belletje geven. Dat is voor zometeen, maar eerst moeten we bellen naar die Verofoon.
1: De Verofoon.
2: We gaan nog eens bellen naar de Verofoon. Hij moet op de set zijn van De Slimste Mens.
0: Gisteren zat hij bij de afvalder Francesco Plankaert.
2: Ja, misschien benieuwd. Bij de catering nu. Of bij de kaasploeg.
0: Hij kan overal zitten. We gaan eens kijken.
2: Misschien ligt hij dan nog gewoon.
0: Oei, oei. Erik is dat toch niet vergeten, hè?
2: Hij kent gewoon in de studio, denk ik.
0: Je kent Erik ook, hè?
2: Het is niet waar. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Met Roel Stenel.
2: Oh, maar zo leuk, Roel, dat ik u aan de lijn heb. Hoe is het met u?
3: Goed, met mij gaat alles goed.
2: We hebben u vorig jaar natuurlijk leren kennen als de publieksopwarmer van De Slimste Mens. En je was ook nog kandidaat vorig jaar. Maar dit jaar ook nog eens uw debuut als jurylid. Jij gaat daar eigenlijk alle plekjes af zo.
3: Ja, en ik ben daar wel blij mee. En ook, ik moet na vorig jaar eventjes met jouw oren trekken, Veronique. Want veel mensen hebben mij dat fragment doorgestuurd dat jij bij het lossen van mijn naam zei... Oei, waren de echte kandidaten op? Dus ik ben blij dat we dat nu even kunnen opklaren.
2: Ja, maar geef toe, als publieksopwarmer, ik wist toen nog niet wie jij was.
3: Nee, en ik vergeef je dat graag, omdat jij nog altijd de mooiste vrouw in de Vlaamse showbiz bent.
2: Oh, my, zeg.
0: De eerste keer dat
2: je
0: hij belt...
2: Je puntenbakjes terug vol, hè?
0: Godverdikke, godverdikke. Roel, ik heb jou leren kennen als kandidaat vorig jaar. Toen heb je net de finale verloren van Felix Hermans. Heb je dat al een plek kunnen geven? Of probeer je die nog altijd ergens omver te rijden met je wagen, als je hem ziet?
3: Ik ben blij dat je dat aankaart. En ik probeer hem inderdaad nog vaak omver te rijden met mijn wagen. Al was het elke nacht in mijn bed, ja, maar toch verschrikkelijk moeilijk om het los te laten.
2: Maar Roel, je had zilver. Dat is ook wel chapeau, hè? Hallo?
3: Dat is chapeau, maar ik heb nog altijd verloren van een 18-jarige puber natuurlijk. En dat is vervelend.
2: Oei,
3: maar,
2: nee, dat pikt. Dat
3: dus
2: pikt.
3: Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee.
2: Zeg maar, je had zilver, tweede plek. Zijn er dan eigenlijk nu veel kandidaten van dit jaar die had dan zo tips en tricks komen vragen bij u?
3: Wel, verrassend weinig. Er zijn er wel een paar die het gevraagd hebben, maar verrassend weinig. Ik denk dat ik nog altijd geen wijsheid uitstraal, denk ik.
2: Maar je hebt de plek wel bewezen vorig jaar, hè? Toch?
3: Ja, want ik ben er als laatste bijgekomen en ik heb dus eigenlijk alle krakken van het seizoen eruit gespeeld en dan uiteindelijk gestrand in de finale. Ja, klopt.
2: Ja, geweldig. Zeg, Roel.

0: show is getiteld Lelijke Rossen en ik begin volgend jaar in januari, helemaal op het einde van januari, 27, 28, 31 zijn de eerste drie speeldagen.
1: Ja.
0: En het gaat een beetje over mezelf als klungelige idioot, maar dat ik door het leven strompel. Ik ben nu 52 en heb na jaren proberen mijn eerste comedyvoorstelling. Dus het gaat vooral over mezelf. Het is heel veel lachen met mezelf en mijn eigen lompigheid in het leven.
1: Maar dat is de leukste humor,
0: wel een leuke manier.
1: Dat is echt de leukste humor.
0: Je moet jezelf een beetje onderuit halen in het leven.
1: Ja, ja. Zeg, waar kunnen we tickets vinden?
0: Dat kan je via de Instagram-pagina of bij de mensen van Captain Comedy. Op mijn Instagram-pagina staat een link. Of bij de mensen van Captain Comedy op de pagina staat ook een link. En er zijn wel al een aantal plaatjes uitverkocht.
1: Oké, zie je zo. Maar wij gaan wel, Sander en ik, wij gaan wel komen kijken, sowieso.
2: Wij komen sowieso kijken. En dan kunnen jullie nog fysiek uitvechten dat Robertje van waar de echte kandidaten op dan kan. Dat is fysiek worden uitgevochten, hè, Do?
0: Ja, ik ben gewoon doodbang als Veronique komt kijken dat ik heel de avond gewoon enkel naar haar ga staren. Dus wat mij betreft, Sander, zet u er gewoon voor.
2: Dan gaat u goed kunnen concentreren, lieve Roel. Zeg, nog een laatste vraag. Jij bent kandidaat geweest, publieksopwarmer, jurylid. De volgende stap is dat dan presenteren? Droom je daar dan van, om echt alles gedaan te hebben?
1: Dat is zeker.
0: Wel, het is altijd een beetje het idee, als Erik het kan, dan kan iedereen het. Maar dat is natuurlijk niet waar. Erik is een fantastische presentator. Dat wordt altijd een beetje onderschat, omdat hij daar ook zo wat klungelig en onnozel staat te doen.
1: En wel, maar dat matcht dan toch net. Dat gaat toch goed.
0: Merci voor het vertrouwen, Veronique.
2: Prachtig.
1: Wie weet horen wij elkaar snel nog eens via de Verofoon. Misschien ligt je nog eens in uw buurt of zo een van de komende dagen. Hè? Wie weet.
0: Ja. Het was leuk om jullie eventjes te horen vanochtend.
1: All right. Tot de volgende, Roel. Salut, hè.
0: Groetjes.
1: Bye.

0: Goedemorgen, 4 voor 9. Welkom, Alexandra.
1: Welkom, Veronique. Nee, je bent hier al even, hè?
0: Ja, ik ben hier al even, ja. Nee, maar ik vind het wel mega spannend. Ik zie die klok aftellen naar 9 uur. En dan is eigenlijk het moment voor die eerste tip, hè, voor 3 van Nostalgie.
1: Het gaat gebeuren, inderdaad, binnen dit en 4 minuten. Zo waarschijnlijk net als het nieuws afgelopen is of net daarna.
0: Ja, dus als je de app nog niet hebt gedownload...
1: Zeker en vast doen. Nostalgie België, ons volgen, sowieso ons volgen, want er gebeuren hier veel te toffe dingen.
0: En op de Instagram-pagina, sowieso van Nostalgie, krijg je zometeen die tip binnen enkele minuten nog.
1: Die je naar 1 van die 3 bekende stemmen gaat leiden. Ik ben zelf ook heel benieuwd, want
0: ja,
1: ik weet het
0: ook
1: niet.
0: Bij mij is er al van alles gepasseerd.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.

0: Xina, ja aan je dromen.
1: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaars.be.
3: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Zeg, van het weekend, mijn brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
8: Kom aan, maar nee, de frituurbrand.
7: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Energreen. Energierebellie.
11: Het is 8:01. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met cijfers over mobiliteit.
12: Ja, niet zo'n goede cijfers. Er sterven elke keer weer meer mensen in het verkeer. Voor het eerst in 4 jaar, zo'n 225, bewijzen nieuwe cijfers. Vooral bij fietsers vallen er meer dodelijke slachtoffers. Ruim 40% meer als je dat vergelijkt met de voorbije jaren. Komt omdat al maar meer mensen bijvoorbeeld naar het werk fietsen. Maar er rijden ook meer e-bikes en speedpedelecs rond. Dat kunnen verklaren. Zijn, zegt de Fietsersbond. Tegen 2030 wil onze regering de helft minder verkeersdoden. Brussel Centraal, Brussel Zuid en Brussel Noord blijven de drukste treinstations bij ons. Elke werkdag nemen daar gemiddeld 60.000 mensen de trein. Dat is net iets meer dan Gent-Sint-Pieters met net geen 57.000 reizigers. Daarna volgen Antwerpen Centraal en Leuven met iets minder dan 40.000 pendelaars. Een groot contrast bijvoorbeeld met het kalmste station dat ligt in Oegpe in Henegouwen aan de oevers van de Samber. Daar nemen slechts 7 mensen per dag de trein. Spoorwegen vervoerden vorig jaar bijna 210 miljoen betalende reizigers. In totaal gemiddeld 740.000 per weekdag. Zo heb je je portiecijfers gehad vandaag. Krista Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en kan ook weer praten. Dat zeggen haar advocaten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen daar in Tennessee nam al ontslag. En alle executies zijn uitgesteld voor de rest van het jaar.
10: Nostalgie weer.
12: Zonnige periode en wolkenvelden. Deze namiddag meer bewolking met wat regen. Maxima van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser bij 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en 16 graden. Het weekend dan mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en soms buien bij opnieuw die 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
11: Wij zijn
13: nostalgie.
10: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win €5.000. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.
11: En wie weet wordt 1 of meer van die stemmen vandaag wel ontmaskerd. Want die tip die komt op Instagram. Nostalgie België, zeker gaan kijken. Phil Collins. We are music. En ik begin met Redbox. Goedemorgen.

Phil Collins and Something Happened on the Way to Heaven. En er is ook iets gebeurd. Namelijk op onze Instagram, Nostalgie België, staat nu een tip voor de drie van Nostalgie. Als je daar de foto ziet van onze lieve Marcia Boadodi en je scrolt eentje verder, dan zie je daar een kaftje. En daarboven, boven dat kaftje, zie je drie poesjes. Een zwart, een geel en een rood. Drie katjes dus. En dat is de tip van een van de drie van Nostalgie. Aha. Ja, ik heb nu zo wel iets in gedachten, ja. En jullie worden ook een beetje zenuwachtig, want ik zie iemand die stuurt, ik weet, stem 1 en 3 weet ik 100% stuurt Anne Goossens. Wel, zeker sturen dan. Ik weet het, in de Nostalgie-app. En wie weet speel je mee om 9:30, dan is er een nieuwe kans. Ondertussen de beste muziek waar je het ook warm van krijgt. Donna Summer.

0: Ik hoor jullie hersenen kraken tot hier in de studio bijna. Er wordt nagedacht. Het heeft natuurlijk te maken met die tip voor de drie van Nostalgie die op onze Instagram staat sinds 9 uur vanochtend. En ik zie ook namen binnenkomen die al gezegd zijn. Je weet het, alle namen die gezegd zijn en die er niet zijn, die staan ook op onze website Nostalgie België, dus nostalgie.be. Als je wil meespelen, zeker daar nog eens gaan checken. Wie weet, gebeurt het, hè? Om 9:30. Gaat er één naam geraden worden? Of misschien zelfs meer? In Excess komt eraan en ook Eva Max.
1: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
7: Krevel. Leef beter.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijka's en ham voor maar €12. Lunch Garden.
11: Oh, dokter, het gaat niet meer.
12: Oei, en hoe lang speelt het dan?
11: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
12: Oh, klassiek geval.
11: Is het nog te redden?
12: Nee. Tijd voor iets nieuws.
11: En waar vind ik dat?
12: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
11: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint.
14: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
15: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

15 weken op 1 bij ons in 2018. Dat is straf gedaan van Eva Max. Sweet but psycho. En misschien heeft de tip op onze Instagram een serieuze bel doen rinkelen over een van de drie van Nostalgie. En weet je de andere twee ook? Stuur dan, ik weet het, in de Nostalgie-app over een goede 3 minuten een nieuwe kans. Eerst nog Alphaville.

0: Forever Young, maar zolang het gevoel nog oké zit, is dat ook al goed. Alphaville.
1: De drie van nostalgie.
0: Welke bekende stemmen zitten achter dat ene zinnetje? Wij zijn nostalgie. Misschien gaat Leen uit Beveren-Kruijbeek, Zwijndrecht het mysterie wel oplossen. Goedemorgen, Leen.
2: Hallo, Alexandra.
0: Hallo, heb je de tip al gezien die sinds 9 uur op onze Instagram staat?
2: Ja. Ik ben er, ik ga kijken.
0: Tuurlijk, zoals heel veel luisteraars. Heeft hij jou geholpen?
2: Wel, ik denk het toch een beetje.
0: Oké, wat is jouw theorie? Nee, ja, we gaan het er straks over hebben. We gaan er straks over hebben, want ik ben te benieuwd. In ieder geval, met die drie juiste namen win je 5000 euro. We gaan eerst nog eens luisteren naar de opgave.
3: Wij
4: zijn
1: nostalgie.
0: Dat zijn dus die drie mysterieuze stemmen tot nu toe, maar misschien ga jij daar verandering in brengen. Ik leg jouw namen voor aan de jury en je moet ze nu eventjes eerst aan mij vertellen natuurlijk.
2: Ja, ik denk met de drie kleuren denk ik vooral aan K3, dus ik denk Hanne, Marten,
0: ja?
2: En als man Guga Baul.
0: Oké, dus die drie katjes die je ziet op onze Instagram in de Belgische kleuren, jij denkt dan aan K3?
2: Ja.
0: Ja, tuurlijk. Iedereen zijn theorie, hè?
2: Wat rood, alle wit, ja.
0: Wie weet, ik vraag het nu aan de jury. Zitten daar juiste namen bij?
1: Je hebt... 0 stemmen juist.
0: Ja. Nee. Leen, je zit op de verkeerde piste.
2: Ja, blijkbaar.
0: Laat dat molletje nog maar eens goed draaien en andere richting uitgaan, hè?
2: Ja... Ik heb beginnen denken.
0: Ja, jouw namen waren dus Hanne Verbrugge, Marten de Pillessijn, allebei van K3 en Guga Baul, de stemmenimitator. Toch een hele fijne dag. En blijven sturen, blijven nadenken, blijven gokken.
2: Gaan we zeker doen. Merci dan vast, hè.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: En zeker ook onze Instagram checken voor de tip natuurlijk. En alle namen die staan op nostalgie.be. Verder dromen van misschien wel 5000 euro in het volgende uur. En genieten met de beste soundtrack erbij, zoals deze Mariah Carey.

0: De Sweet Sweet Medicine, dat is bij ons hier bij Nostalgie de muziek natuurlijk. ABBA Voyage, de musical over ABBA, kan je nog altijd gaan bekijken in Londen. Ik speel nog één van hun hits en ook Bon Jovi.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed.
1: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Wel?
4: Nee, geen maar.
2: Alsof.
4: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
10: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei.
10: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
12: Oh, een eekhoorn.
11: Een safari in de jungle.
12: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
11: Of maak van je koffiezet...
13: Voilà, uw koffie.
11: Een professionele espresso-machine.
13: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappé.
8: Make it extra.
11: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
14: Voor sfeermaker Tuin van Aert, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
15: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
14: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
15: Reserveer op tuincentraklaas.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Zelfs Queen kijkt naar ABBA voor inspiratie. Misschien krijgen zij ook zo'n show met digitale versies van zichzelf. Daar wordt over nagedacht. Zoals dus die ABBA Voyage. Kan je nog altijd gaan kijken in Londen. Ondertussen al meer dan 4 jaar. Jamie Lydell komt eraan. En woensdag is altijd een goede dag. Hij zingt Another Day, maar het is altijd een goede dag. Nog even en we zijn over de helft van die werkweek. Dat kunnen we al eens vieren met een kusje, denk ik, hier of daar. Sixpence, Lando Richard.

0: Nog even genieten van die laatste zonnestraaltjes voor een paar regenachtige dagen instappen. Maar ook dat kunnen we aan natuurlijk. Jamie Lydell.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Komt deze van Simply Red, Something Got Me Started, naar het nieuws van 10 uur.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy. Krevel.
4: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
5: Krevel. Leef beter. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Reinaars Aluminium.
15: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
16: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
17: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
16: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
17: en het bed kopen.
18: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
19: Yes! Hallo, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
19: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
20: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
19: Maar ja, dan moet jij toch...
20: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
19: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
21: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel je

0: jouw perfecte pc samen. Online op alternate.be of in de winkel.
1: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Nostalgie. Goedemorgen. Het is 9:58. Het nieuws met Bart van Langehoven. En we moeten al vanaf volgend jaar meer netto-loon overhouden.
7: Door er minder belasting op te betalen, uiteraard. Dat zegt toch premier De Wever. Dat is 2 jaar eerder dan gepland. De maatregel zal onze regering wel 7,5 miljard euro kosten. Maar daarmee wil De Wever vooral de Franstalige liberalen van MR tegemoetkomen. Tijdens de komende federale begrotingsgesprekken, die herbeginnen vanavond. In ruil zou de N-VA dan wel die grote BTW-hervorming willen doorvoeren. Iets waar de MR van Georges-Louis Boucher voorlopig niet wil van weten. Er sterven opnieuw meer mensen in het verkeer voor het eerst. Eerst in 4 jaar zo'n 225 bewijzen nieuwe cijfers. Vooral bij fietsers vallen er meer dodelijke slachtoffers. Ruim 40% meer dan de voorbije jaren. Komt omdat al maar meer mensen naar het werk fietsen bijvoorbeeld. Maar er rijden ook meer e-bikes en speedpedelecs rond. Dat kunnen verklaringen zijn, zegt de Fietsersbond. Tegen 2030 wil onze regering de helft minder verkeersdoden. En de stunt van supermarktketen Aldi met de kunstwerken van prinses Delphine, dat is niet meteen een groot succes. In sommige winkels blijven de reproducties in de rekken liggen. Dat is toch een groot contrast met 2 jaar geleden. En de kunstwerken van Koen van Mechelen, die waren op 1 dag allemaal uitverkocht in de 445 Aldi-winkels. Supermarktketen reageert voorlopig niet op de tegenvallende verkoop van die kunstwerken van prinses Delphine.
6: Zou je uitkopen?
7: Ik vind het wel mooi. Ik heb het wel voor haar kunstwerken, dus waarom niet?
6: Ja, maar ik vind het bijzonder dat het niet verkoopt.
7: Ze hebben natuurlijk zelf hard gereageerd dat ze een beetje boos was dat Aldi daarmee uitpakte. Misschien heeft het een met ander te maken natuurlijk. Dus,
6: ja, en misschien willen ze haar steunen.
7: Ja,
6: en
7: voilà.
6: Niet kopen.
0: Nostalgie.
7: Afwisselend zon- en wolkenvelden. Deze namiddag wel wat meer bewolking met ook regen. Maxima van 18 graden aan zee tot 24 in het binnenland. Morgen wisselend bewolkt met buien. Het is ook gevoelig frisser vanaf morgen. 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en 16 graden. En tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en buien bij zo'n 16 graden opnieuw. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
6: Wij zijn
8: nostalgie.
0: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

woensdag en samen door de voormiddag met de allerbeste muziek zoals deze Dusty Springfield. En sinds 9 uur staat op onze Instagram een tip voor 1 bekende stem van die 3 van Nostalgie. Ja, ik heb daardoor dus nu een theorie over wie het zou kunnen zijn. Maar jullie ook, dat lees ik in de app. En daar zitten ideeën bij waarvan ik denk, ah ja, maar dat zou ook kunnen. Spannend is het in ieder geval aan het worden. Om 9:30 een nieuwe kans om mee te spelen en die €5000 te winnen. Ik weet het, sturen in de app. En misschien word jij er dan wel uitgepikt. Het platenlabel van Marco Borsato heeft een reeks aangekondigd met 9 video's over zijn carrière. Het is wel nog geen aankondiging van een soort van comeback. En de hit waarmee het grote succes begon in 1994, daar zal het zeker ook over gaan. Dromen zijn bedrog komt eraan na Passenger. Die weet daar ook over alles over. Over dromen zijn bedrog. Let her go.

0: Marco Borsato, we are family. Dat zingen Sister Sledge, dat klopt. Hier bij Nostalgie, we are family. Mooie familie. Eerst nog de scherpe gitaren van Michael Jackson en Beat It.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro, ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk, hè. Dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
11: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Lekker! Echt! Lekker!
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
13: Peren!
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem!
14: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
15: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: Zeg, schat.
20: Ja?
19: Waar is die staanlamp naartoe?
20: Ah, die is kapot gegaan.
19: Oei, en onze relax?
20: Ook kapot.
19: Ook kapot?
20: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
19: Ja.
20: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
19: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
20: Nee. 1 adres.
19: Oh.
21: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

Zeker en vast. I've got all my sisters with me and my brothers. Ik ben nostalgie en ook daar aan de andere kant, hè? Ja, daar. Ik ben zo benieuwd naar het volgende spelmoment van de drie van Nostalgie. Als jij het denkt te weten, iedereen stuurt nu, heel veel mensen stuurt nu. Yes, yes, yes, ik weet het. Over die ene persoon, die tip die we hebben. Stuur dan nu, ik weet het. En misschien hang je zo meteen aan de lijn. Eerst nog de Backstreet Boys. We

0: Nostalgie.
1: Drie bekende Vlamingen hebben elk één woord gezegd. Wie zijn die drie van Nostalgie? Wie weet geraken we verder in de zoektocht. Dankzij Silke. Dag Silke, goedemorgen.
2: Hey, dag Alexandra, goedemiddag.
1: Heb jij de tip op onze Instagram al gezien?
2: Ja, ik stond om 9 uur paraat.
1: Zoals heel veel luisteraars. Heeft hij jou geholpen of heeft hij jou juist weer doen twijfelen? Want dat kan twee richtingen uitgaan natuurlijk, hè?
2: Goh, ik had niet echt specifiek iemand in gedachten, dus ik was zelf nog een beetje op zoek. Maar het heeft me ergens naartoe geleid, maar ik ben niet helemaal zeker. Ik denk dat het een beetje handliggend is.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, het is een tip die te maken heeft met één van de drie. Hè? Niet met alle drie, maar met één van de drie. Hè?
2: Ja.
1: Goed.
2: Ja, ik heb ze alle drie de lijn doorgetrokken.
1: Ah, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Dus als je de drie stemmen herkent, dan ben jij zo meteen, Silke, 5000 euro rijker. We gaan eerst nog eens naar de drie stemmen luisteren.
3: Wij
4: zijn
0: Nostalgie.
1: En nu is het jouw moment, Silke. Welke drie namen vul jij in?
2: Ik dacht aan Ann Wouters, Emma Meeseman en Niels de Stadsbader.
1: Jij gaat dus voor twee Belgian Cats.
2: Ja.
1: En Niels de Stadsbader.
2: Yes.
1: Beste jury, hoeveel heeft Silke er juist?
0: Je hebt één stem juist.
1: Wow! Er is er gewoon één uit. Je hebt een stem juist.
2: Oké.
1: En ja, nu weet ik het ook. Het is de wei, hè. Dat is duidelijk. Ann Wouters, toen jij dat zei, toen dacht ik het al van ja, dat zou best wel eens kunnen. Hé, maar Silke, we zijn vertrokken, hè.
2: Ja, blijkbaar.
1: Je bent er zelf...
2: Dat kan toch niet zo voor de hand liggen, blijkbaar.
1: Nee, maar in ieder geval, de eerste stem is geraden. Ann Wouters, inderdaad, een Belgian cat. En dat was natuurlijk de tip. Er stonden drie katjes op in de Belgische kleuren. Je zit goed. Amai, zeg. Mijn hart gaat de eerste keer. Maar we zijn er natuurlijk nog niet, want er zijn nog twee andere stemmen. Maar we zijn wel al vertrokken nu, denk ik. Dankjewel, Silke. Ik denk dat er heel veel mensen nu al geholpen zijn, hè.
2: Ja, ze kunnen in elk geval al namen afschrappen, maar al enen invullen. Dus ze zijn inderdaad slecht van een stap dichter. Dus ja. Veel succes.
1: Top. En zelf ook verder blijven zoeken, hè, Silke?
2: Ja, sowieso.
1: Het wordt in ieder geval al een hele toffe woensdag.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Dus nog twee stemmen te gaan. We blijven verder zoeken, maar stem 1 is geraden. De wei was van Belgian Cats, Ann Wouters. Hier komt je.

0: It's a beautiful day. Zeker en vast, you too. En het is gebeurd daarnet. Eén van de drie stemmen van de drie van Nostalgie is geraden. Dankzij de tip natuurlijk die op Instagram staat, op onze Instagram Nostalgie België. Volg ons dus zeker ook nog voor andere tips die misschien in de toekomst er nog aankomen. En we gaan het daar zelf nog eens laten zeggen, hè, want daarnet ik was er zelf helemaal van ondersteboven.
1: Hey, ik ben Anne Wouters en jullie hadden het juist. Ik ben één van de drie van Nostalgie.
0: Voilà, ze heeft het zelf nog eens bevestigd. Op dus naar die twee andere stemmen. Om 11:30 is er weer een spelmoment. Je mag ondertussen blijven sturen, hè. Ik weet het. En zometeen gaan we de 80s en de 90s verbinden met ogen. Generation 80s en 90s.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party Hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
6: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
7: Wat blief?
6: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
7: Ja, ja.
6: Oh, en wat gaan we doen dan?
7: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, nee, zeker niet.
9: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton.
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
15: Jaan?
16: Ja?
15: Jaan?
16: Ja?
15: Oeh, je hebt mij gehoord?
16: Ja, tuurlijk dat.
15: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
16: Jij nog niet, hè?
15: Ik weet het.
17: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
19: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: Live luisteren naar Nostalgie? Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
5: In Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment.
5: In Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen.
5: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
9: Nostalgie 80's.
14: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. We
6: are music. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Hanson en Mbapp.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ja, de 80s en 90s hebben we al samengebracht in één prachtige hitlijst enkele weken geleden. Je vindt hem terug op nostalgie.be. En elke dag doen Marcia en ik dat ook in Hits at Work. Twee hits, twee decennia en één thema. En vandaag kijken we elkaar eens diep in de ogen. Al zit het bij Eagle Eye Cherry in zijn naam. Want die kreeg hij echt van zijn papa toen hij als baby één oogje opende en naar zijn papa keek. Bedacht hij de naam Eagle Eye. Eén oog open en meteen dus een naam voor het leven. En voor Arends oog gaat zingen, Eagle Eye dus, lijkt wel een totemnaam voor de scouts. Eerst de beroemde ogen van Hollywood-actrice Bette Davis. Kim Carnes die zong daarover in 1981 met die prachtige heese stem. Maar het was een cover van een nummer uit 1974 van Jackie DeShannon en dat klonk dan zo.
2: Her lips are sweet surprise. Her hands are never cold.
0: Iets compleet anders, hè?
2: She's got
0: Betty Davis. Een beetje een smooth jazzversie. Werd dus geen hit pas toen Kim Carnes het in 1981 zong. Werd het echt een wereldhit. In Amerika alleen al 9 weken op nummer 1 gestaan. Betty Davis die was er zelfs zo blij mee dat ze een bedankbrief heeft geschreven. Want dankzij die hit was ze ineens weer hip. Bij haar kleinkinderen, bij haar kleinzoon bijvoorbeeld. En wij hebben er natuurlijk ook van genoten en doen dat nu nog eens. Kim Carnes en Bette Davis Eyes.

0: zijn maar ogen. En als je het goed vindt, dan komt Eagle Eye Cherry eraan. Na het nieuws van 11 uur, anders zitten we daar te laten.
1: Dit was Kim Carnes.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Minder en meer. Bij Keytray Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytray Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytraybank.be.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
6: En nu nog meer.
5: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
9: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
8: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
9: En of dat beter klinkt.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
10: Kurkfabriek van Avermaat.
11: Leden bij Leemans.
12: Maar Suzy, parket, dat moet je zagen met een cirkelzaag.
13: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
12: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
13: En met jagen zaag, grok ik niet vooruit.
12: Maar Suzy toch?
14: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
11: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
16: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
17: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
0: Nostalgie. Er is 10:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint met de rechtszaak tegen Nicolas Ullens.
18: Voor het Assizehof in Nijvel in Waals-Brabant is die rechtszaak tegen Nicolas Ullens uitgesteld tot 4 november. Na een wrakingsverzoek van zijn verdediging. Dat maakte de voorzitter vanmorgen bekend. De Assize-jury die oordeelde gisteren dat Ullens schuldig is voor de moord van met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder van 70. Hij schoot die vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit. Ullens gaf zichzelf daarna aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Normaal gezien zou het Assizehof vandaag de strafmaat bepalen. We moeten al vanaf volgend jaar meer netto-loon overhouden.

0: door minder belastingen op te betalen, zegt premier De Wever. Dat is 2 jaar eerder dan gepland. De maatregel zou onze regering wel 7,5 miljard euro kosten, maar daarmee wil De Wever vooral de Franstalige liberalen van MR tegemoetkomen tijdens de federale begrotingsgesprekken. Die herbeginnen vanavond. In ruil zou de N-VA dan wel die grote BTW-hervorming willen doorvoeren. Iets waar de MR van Georges-Louis Boucher voorlopig niets wil van weten. En tennis met een stunt van Elise Mertens op het toernooi van Peking in China. Daar versloeg ze in de 8e finale de Amerikaanse topspeelster Coco Gauff, nummer 4 van de wereld in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinale speelt Elise Mertens nu tegen de Poolse Iga Swiatek, 9e op de wereldranglijst. Swiatek won dat toernooi van Peking trouwens in 2023. En Mertens speelt vanmiddag ook nog de 2e ronde van het dubbelspel samen met de Russische Schneider.
1: Zo'n goede dag voor jou, zeg.
0: Ja, zeg. Oh, vierde borst.
1: Ja, het zal wel zijn. Hoeveelste staat Elise eigenlijk op de wereldranglijst?
0: Rond de 20e plaats, denk ik. Ik weet het niet uit het hoofd. Je verrast me een beetje, maar ik zal het opzoeken straks.
1: Goed.
2: Nostalgie weer.
1: Er was nog sportnieuws.
0: Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg.
1: Ja, maar doe maar.
0: Mag ik het vertellen?
1: Ja, natuurlijk niet vertellen.
0: Vanop het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië, daar won Laura Fivé zo pas de zilveren medaille in de tijdrit voor junioren bij de meisjes. De Spaanse Neira kroonde zich tot Europees kampioen. Het weer dan vanmiddag. Meer bewolking met ook wat regen. Maximaal van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien en gevoelig frisser bij 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en tot 16 graden. Het weekend dan mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en buien bij opnieuw die 16 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
3: nostalgie.
2: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Boyzone bij Nostalgie. Nostalgie. En inderdaad, een van die drie bekende stemmen van de drie van Nostalgie is daar straks geraden om 10:30. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Maar eerst even naar vanochtend. Mooi bezoek was er bij Veronique en Sander. Een hele familie eigenlijk, want Olga Leijers was er met haar partner Giancarlo. Er zat ook hun zoontje van 1,5 mee, Andrea. Die laat ons zeggen het kot hier zo'n beetje op stelten heeft gezet. Want tijdens het gesprek was kleine Andrea even op pad.
1: Oh my god, u sacoche, Vero. Sorry. Oh my god.
2: Oké, ja, dit gaan ze online niet zien, maar dit is gewoon hilarisch. Dit is echt hilarisch.
3: Wat is er aan het gebeuren, Vero?
2: Kleine Andrea heeft mijn grote handtas letterlijk ondersteboven gehaald en die is nu volledig uitgevallen op de grond.
0: Ja, dat beeldmateriaal dat bestaat wel natuurlijk. Hè. En nadat die handtas terug was ingeladen, hebben Olga en Giancarlo trouwens culinaire frustraties over elkaar uitgesproken. Ik denk dat Olga Italië niet meer binnen mag, maar op onze Instagram ga je straks die filmpjes kunnen terugvinden. Altijd tof in de ochtend hier. En dit zijn ILO samen met Olivia Newton-John natuurlijk. Xanadu.

0: wat blijft hij toch mooi uit 1982. Duran Duran. En een van die drie bekende stemmen van de drie van Nostalgie werd iets over 22:30 geraden door Silke. De Wij van Wij zijn Nostalgie is de stem van ex-basketster en Belgian Cat, Anne Wouters. Silke kwam daarbij door de tip op onze Instagram, Nostalgie België, waar je drie kattenhoofdjes zag in de Belgische kleuren. En nu verder zoeken natuurlijk naar de twee andere bekende stemmen volgens spelmoment. Volgende kans is er rond 23:30. Dua Lipa en Elton John die hebben wel veel gemeenschappelijk. Hun passie voor mode bijvoorbeeld. Maar hun mooiste match die speel ik zo meteen na Nick Kamen.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel erop onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du C-deals op icparixl.be of bij je icparixl.

0: sleutel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
1: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
0: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
1: en het bed kopen.
2: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
2: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.

Dua Lipa en Elton John, allebei een passie voor mode. En ook in de muziek hebben ze elkaar gevonden. Cold Heart uit 2021. Dua Lipa zat trouwens maandag nog op de eerste rij bij Chanel, de modeshow in Parijs. Ja, het is weer bijna zover. Volgend spelmoment voor de drie van Nostalgie. Ann Wouters, dat weten we nu. Zij de wij in de drie van Nostalgie. Wat zijn de twee anderen? Als je het weet, nu sturen. Nostalgie.

0: It's a kind of magic. Ja, dat is hier eigenlijk elke uur ook een beetje, hè?
1: De drie van nostalgie.
0: En vooral mysterie. Drie bekende stemmen, één zinnetje. Wie verstopt zich achter? Wij zijn nostalgie. Elk uur krijgt een andere luisteraar een kans en mag het mysterie proberen op te lossen. Nu staan Anne uit Ravelsdag. Anne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Alexandra.
0: Stel, er staat straks 5000 euro extra op jouw rekening. Waar trakteer jij jezelf dan op?
2: Eerst en vooral een etentje met mijn gezin.
0: Ah, dat is altijd gezellig, hè? Maar dan gaat er nog wel het een en het ander over blijven, denk ik. Hè? Maar daar kan je dan nog rustig over nadenken. We zijn ook nog niet zover. Eén stem is natuurlijk al geraden, het vorige uur, dat weten we. Ik duim mee voor die andere twee natuurlijk voor jou. We gaan eerst nog eens luisteren, hè? Ja.
3: Wij zijn
1: nostalgie.
0: Stem 1 is bekend. Maar nu mag jij gewoon het hele rijtje nog eens afgaan. Wie denk jij dat de drie stemmen zijn van nostalgie?
2: Ik dacht aan Wouters.
0: Uiteraard.
2: Camille Dont.
0: Mm-hmm.
2: En Kobe Ilsen.
0: Anne Wouters, die daar straks werd geraden, de ex-basketster. Camille Dont, zangeres, beetje actrice ook. Ja. En Kobe Ilse, ja, die doet ook zo'n beetje van alles, hè. Presentator op televisie. De afspraak, denk ik, nu ook voor de VRT.
2: Ja.
0: Ik ben zeer benieuwd of daar nog iets gaat bijkomen. We gaan nu luisteren. Ik vraag het aan de jury.
1: Je hebt... één stem juist.
0: Ja, natuurlijk, dat is de stem van Anne Wouters. Die zit al goed. Maar de andere twee... Dat zijn niet de personen die jij gezegd hebt. Dus niet Camille Dont, ook niet Kobe Ilse, maar we blijven gewoon verder zoeken. Ik wens jou een hele fijne woensdag nog, Anne.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro. We are
0: music. En het is dus straks rond 12:30 bij Marcia dat dat opnieuw gaat gebeuren. Ondertussen, levend en wel... Blijven we liefst de Bee Gees.

0: Heb jij je ticket al voor de 80s en 90s party? 30 oktober in de Carré. Dat wordt zo een tof en zwaar feestje. Ik heb daar vorig jaar veel Spice Girls gezien, qua outfit natuurlijk. En zo meteen heb ik ze nog eens hier.
1: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
3: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Joehoe! Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
12: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
12: Ja, schatje.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
13: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Oh, dokter, het gaat niet meer.
16: Oei, en hoe lang speelt het al?
12: Oh, al maanden. Uh-huh. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
16: Oh, klassiek geval.
12: Is het nog te redden?
16: Nee, tijd voor iets nieuws.
12: En waar vind ik dat?
16: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
12: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
16: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
12: Gratis?
16: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
6: Macri, waar beter slapen begint.
17: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
17: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
18: Hits at Work. Alexandra Potvin.

ABC op weg naar je woensdagse lunch. Met nog een beetje zon, daar moeten we van genieten, hè, want strakjes is het gedaan. Och, dat gaat winnen worden. Hier is Texas.

En zo ben ik helemaal klaar voor Marcia en jij ook ongetwijfeld met ook twee hits over ogen in Generation 80s en 90s. En het volgende spelmoment, misschien mag jij wel meedoen met de drie van Nostalgie. Eén stem geraden, die van Ann Wouters. Marcia vertelt je er straks nog meer over. Ik heb nog deze. Een van de eerste solo-singles van Justin Timberlake.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Is dit een halleluja van... halleluja, we gaan nog eens een naam ontmaskeren straks. Het zou zomaar kunnen in de drie van Nostalgie. Dr. Album, sowieso een zekerheid, krijg je meteen na het middagnieuws.
0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief!
7: Bij Gamma krijgen we...
9: 25% korting op alle verf?
7: Oh, je weet het al.
8: Ja, ja!
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk!
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
10: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma! Jouw verfexpert.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
13: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
14: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
15: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
16: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
18: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
19: Energreen. Energierebellie.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. We beginnen met de rechtszaak tegen Nicolas Ullens. Maar...

0: voor het Assizehof in Nijvelen-Waals-Brabant is inderdaad die rechtszaak tegen Nicolas Ulis uitgesteld tot 4 november na een wrakingsverzoek van zijn advocaten. Die vonden dat het Assizehof een fout maakte door zich uit te spreken over de voorbedachtheid. Dat maakte de voorzitter bekend. De Assize-jury oordeelde gisteren dat Ulis schuldig is voor de moord met voorbedachte raden dus op zijn stiefmoeder van 70. Hij schoot de barones 3 jaar geleden dood op haar oprit. Ulis gaf zichzelf daarna aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Normaal gezien zou het Assizehof vandaag de strafmaat bepalen. Toch wat sport, beginnen met tennis en een stunt van Elise Mertens op het toernooi van Peking in China. Daar versloeg ze in de 8e finales de Amerikaanse topspeelster Coco Gauff, nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinale speelt Elise Mertens nu tegen de Poolse Iga Swiatek, 9e op de wereldranglijst. Swiatek won het toernooi van Peking in 2023. Mertens speelt vanmiddag ook nog de 2e ronde van het dubbelspel samen met de Russische Schneider. En vanop het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië. Leuk nieuws, want daar won Lara Fiveso pas de zilveren medaille in de tijdrit voor junioren bij de meisjes. Ze reed nogthans aan alle tussenpunten de snelste tijd. Maar op de streep was ze 3 seconden trager dan de Spaanse Neira, die zich tot Europees kampioen kroonde. En dit komt net binnen. Vic de Smet zorgde op dat EK wielrennen in Slovenië voor een 2e medaille. Hij pakte brons in het tijdrijden bij de junioren. En ik eindig met de vis van het jaar. Dat is deze keer de zeekat geworden. Dat maakte Vlaams visserijminister Krevits bekend in Oostende. De zeekat is eigenlijk geen echte vis. Het is een weekdier. Het is 4 jaar geleden dat er nog eens gekozen is voor een variant uit die Noordzee. Toen was dat de grijze garnaal. De zeekat associëren mensen vaak met de Zuiderse keuken. Je kan het zeker wel eens eten in Spanje of Portugal.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag meer bewolking met wat regen in de vooravond. Maxima van 18 graden aan zee tot 24 elders. Morgen wisselend bewolkt met buien. Het is gevoelig frisser vanaf morgen, 15 graden. Ook vrijdag bewolkt met wat regen en 16 graden. Tijdens het weekend mooie opklaringen, maar ook wolkenvelden en buien. Opnieuw die 16 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
4: Marcia Barodi.
5: Hoe dikker de laag preparé op je pistolet, hoe beter. Heb ik vanmorgen nog gehoord bij Veronique en Sander. Alhoewel dat jouw bokus royaal en lekker belegd mogen zijn. Van

moment waarop ook jij weer over de helft zit van je werkweek. We krijgen dat wel geregeld met heel veel muziek hier bij Nostalgie. En met wie weet ook wel een volgende doorbraak in onze zoektocht naar de drie van Nostalgie. Al één stem die ontmaskerd is, uurtje of twee geleden zoiets, door luisteraar Silke. Zij wist dat achter de wij basketballegende Ann Wouters zit. Maar wie zijn dan die andere twee bekende stemmen? Gooi het gerust in de groep daar bij jou, want wij doen meer erover nadenken, hoe beter. We gaan straks rond half één weer spelen. Nu nog een beetje genieten van de muziek. Hier

0: beetje extra zon binnenbrengen, zie je in onze woensdag samen. En van Landenbeat gaat het zo meteen alweer naar de vrouw die als prille tiener al backing vocals mocht zingen voor niemand minder dan Chaka Khan. En ze deed dat zelf zo goed dat Chaka met momenten al serieus uit haar pijp mocht komen om nog over die bijensterke backing vocals heen te geraken. Je hoort de heldin in kwestie over een minuutje of drie al.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
2: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op mijn neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel.
1: Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Een keuken binnen budget en op maat. Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
7: Open deze zondag.
9: Medimarket.
10: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
13: Info op telenet.be.
14: En wel, ik ga eens gaan kijken.
15: Doe, doe, doe.
16: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
17: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
16: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
17: Nee, ja, dat lukt niet.
16: Etias.
15: Doe, doe, doe, doe.
16: Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
18: Zeg schat,
19: ja?
18: Waar is die staanlamp naartoe?
19: Ah, die is kapot gegaan.
18: Oei, en onze relax?
19: Ook kapot.
18: Ook kapot?
19: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
18: Ja.
19: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
18: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
19: Nee, nee, nee. 1 adres.
18: Oh.
16: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
20: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
21: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
22: oeh, lekkers voor het ganse gezin
21: in Libelle naar
22: de 5 beste looks van nu
21: in Feeling of naar
22: de hotste adresjes in je buurt
21: uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: REO Speedwagon, keep on loving you, want liefde is belangrijk in het leven, maar een schone cent scoren komt ook wel handig uit.
1: De drie van nostalgie.
0: Twee bekende stemmen te gaan nog in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Misschien heeft Karel uit Loenhout wel een idee dat ons misschien nog een beetje verder op weg kan zetten vanmiddag. Dag Karel.
2: Goedemiddag.
0: Hallo zeg, wat zou jij doen mocht jij zo meteen 5000 euro winnen, Karel?
2: Ja, misschien een extra cadeau voor de vrouw die jarig is in de komende maanden. Dus.
0: Oeh, dat zou bijvoorbeeld een mooie reis kunnen zijn. Ik zeg zo maar iets, Karel.
2: Ja, dat is een topidee, maar zover zijn we nog niet natuurlijk.
0: Dat is waar, we blijven realistisch, maar een mens mag dromen. Hè. Dat is zeker.
2: Natuurlijk.
0: We moeten, Karel, aan drie juiste namen geraken voor die 5000 euro. We zullen nog eens luisteren naar de drie stemmen waar het over gaat.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
0: Oké, zeg het eens. Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie, Karel?
2: Ik had gedacht aan Wouters, Tia Heilebout en Jan Vertonghen.
0: Alright. Anne Wouters weten we al natuurlijk, maar jij gaat naast Anne Wouters voor nog twee andere sporticonen op rust, precies.
2: Ja. Dat was mijn eerste idee. Vanaf de eerste keer dat ik dat geluid de zin hoorde. Dus, ja.
0: Oké. Jij zit in een lichte tunnelvisie. Ik ga jouw namen, Karel, meteen doorgeven aan onze jury. Geraken we misschien aan nog een juiste naam hier?
1: Je hebt één stem juist.
0: Ach, het blijft voorlopig, Karel, bij Anne Wouters dus, die je juist hebt.
2: Oh, dat is jammer.
0: Het is jammer, maar het is wel tof dat je in thema's denkt. Het had gekund, hè? Je weet het nooit, toch?
2: Natuurlijk, oké.
0: Alright. Merci om mee te denken, Karel. En dan ga ik Tia Heilebout en Jan Vertonghen mee in ons lijstje zetten van de genoemde namen op nostalgie.be. Fijne woensdag nog voor jou.
2: Hetzelfde.
0: Merci.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Allee, we gaan ons hoofd nog een beetje verder breken het komende uur. Maar zoals altijd doe je dat met de beste muziek hier bij Nostalgie. De grootste hit. Zometeen een toppertje uit de 80's van Fleetwood Mac. En nu Salt and Pepper. We weten allemaal waar die het al is geraakt.

0: Op naar Kylie Minogue in haar iconische décolleté tot aan de navel. Een tune die jou zo goed door je werkdag gaat helpen duwen, komt er zo aan.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
2: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
3: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
2: I love the witloof van de Lunch Garden.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is Loesje.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Oeh, je hebt mij gehoord.
11: Ja, tuurlijk dat.
10: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
11: Jij nog niet, hè?
10: Ik weet het.
9: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van opbakt talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
19: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
18: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
19: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
1: Hits at Work.
20: Marcia Borodi.

0: The Runaway Train van Soul Asylum. Ik zag onlangs een filmpje voorbij komen online over de bucketlist van niemand minder dan Robert De Niro.
1: You talking to me?
0: Ja, talking to me, a taxi driver.
1: You talking to me?
0: En dan die extreem intense blik van hem. Geweldig acteur, hè? Zo veelzijdig. Net droomt ervan blijkbaar om nog eens door zijn volledige filmcarrière te kunnen gaan. Een De Niro-marathon met alle films waarin hij dus een grote rol heeft gespeeld door de jaren heen. Ik heb het eventjes uitgerekend. Als je er eentje per dag bekijkt, ben je goed 3 maanden bezig. Hallo zeg. Dat is misschien ook weer van het goede te veel. Maar absoluut de moeite wel die man om nog eens mee onder een dekentje te kruipen op zo een van de nattere herfstdagen die we binnenkort waarschijnlijk wel gaan krijgen. Goodfellas of Casino of DVD'tje van Meet the Parents insteken. Blijft ook een goeie voor de lachspieren, net die laatste. Hier doet hij een blitzbezoekje vandaag, Robert De Niro. Bij de ladies van Bananarama hier bij Nostalgie. Goedemiddag.

0: straks bij Nostalgie.
1: En jouw portie Eurythmics is ook al geregeld voor zometeen. There must be an angel, komt eraan.
2: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting

0: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
5: Ramen, deuren, veranda's.
6: Reinaerts Aluminium.
7: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
9: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat. Niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
3: Nostalgie. En zo is het 2 voor 1. Tijd voor je nieuwsupdate met Vroukje Kaljon. De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalt niet meer.
13: Klopt, al voor het 3e jaar op rij blijft de CO2-uitstoot hangen op hetzelfde niveau. Dat meldt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Nochtans mikt de Vlaamse regering op een uitstootvermindering van 40% tegen 2030. Maar die ligt op dit moment nog maar op 22%. Volgens oppositiepartij Groen is het klimaatbeleid van de Vlaamse regering weinig ambitieus. Je hoort voorzitter Eamon Horsch.
14: De Vlaamse regering maakt keuzes vandaag die ervoor zorgen dat de meest duurzame optie niet altijd de logische of de goedkope optie is. Zoals bijvoorbeeld 3000 bushaltes afschaffen, daarna 25 miljoen euro besparen op de lijn en terwijl miljoenen euro's aan subsidies geven voor regionale luchthavens. Dat is een keuze die de Vlaamse regering vandaag maakt. Die maakt dat mensen vaker de auto moeten gebruiken, de kans niet krijgen op het openbaar vervoer te gebruiken en dit soort zaken zie je natuurlijk in de uitstootcijfers van Vlaanderen.
13: Klimaatminister De Prater spreekt dat tegen en zegt dat er extra maatregelen zijn genomen op mobiliteit en landbouw. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Franse en Japanse chemicus voor een onderzoek naar spiegelbeelden van moleculen. Dat is cruciaal voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Naast de erkenning winnen ze ook 1 miljoen euro. De komende dagen volgen ook nog de uitreikingen van de Nobelprijs voor literatuur, vrede en economie. En dan nog meteen 2 medailles op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië voor ons land. Daar pakte Vic de Smet brons in het tijdrijden bij de junioren. Hij was 7 seconden trager dan een Spanjaard. Bij de meisjes pakte Laura Vivet zilver. Ze reed nochtans aan alle tussenpunten de snelste tijd. Maar op de streep was ze 3 seconden trager dan een Spaanse die zich tot de Europese kampioen kroonde.
15: Het weer met Erwin Franks.
16: In West-Vlaanderen begint de bewolking verder toe te nemen en die wolken verplaatsen zich traag naar de rest van het land. En dat zorgt vanavond en vannacht voor enige tijd regen. Het blijft vandaag wel nog zacht.

0: bij temperaturen in de buurt van 20 graden. Morgen is het uit met de zomerse pret. Er drijven veel wolken het land binnen. Af en toe valt er regen bij amper 14 tot 15 graden. Nog meer wolken en regen staan vrijdag op het programma. Dat wordt een echte herfstdag met nog amper 13 graden.
1: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
2: Wij zijn nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work.
3: Marcia Borodi.

Als je dag niet zo vlot loopt tot nu toe, of de stress jou een beetje doet vastlopen, dan is dit de oplossing volgens Jamiroquai. Dansen alsof niemand kijkt, want this boogie is for real. Over de bevrijdende kracht van bewegen op muziek, alles eens een keer goed buiten laten af en toe. Can't Heat, tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. Met zeker ook weer jouw extra dosis 80s en 90s straks. Ik heb twee hits voorzien over een stukje van ons lichaam dat bijna altijd je ware gevoelens verklapt. Daar kom ik later nog wel op terug. Nog voor 2 uur gaat dat zijn. Eerst afspraak met Kiki Dee in de 70s hier. I've got the music in me.

0: onderweg naar Talk Talk. En ook naar een muzikale cocktail van zon en trompetten en opzwepende Latino-chaos. Vamos! Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar 1.

0: Moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
6: Krevel. Leef beter.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Waar?
7: Nee, geen maar.
6: Als of wat?
7: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
9: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
9: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
11: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
10: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
11: en het bed kopen.
12: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
13: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen. Online op alternate.be of in de winkel.
12: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.

Tia Helleboud en Jan Vertongen zijn ook al uitgesloten ondertussen. Goeie poging wel van Karel, vorig uur absoluut. Maar dus net niet genoeg om de drie van Nostalgie te kunnen ontmaskeren. Dus we gaan zo weer verder zoeken. Weet jij misschien wie naast Anne Wouters nog die andere twee BV-stemmen zouden kunnen zijn? Ah wel, dan is het nu het moment om nog snel Ik Weet Het te sturen in de Nostalgie-app. En dan mag jij misschien wel proberen zometeen om die 5000 euro binnen te halen. Ik duim voor jou. We spelen naar Adele hier in haar chicste bontjurk.

0: Nostalgie.
1: Ja, drie bekende Vlamingen die samen Wij Zijn Nostalgie uitspreken. Achter de Wij zit Belgian Cats-icoon Anne Wouters. Dat weten we ondertussen al dankzij luisteraar Silke. Maar de andere twee stemmen die blijven voorlopig dus nog altijd een raadsel. Of misschien niet voor lang meer. We gaan het zo weten. Deze keer mag Els uit Brasschaat proberen. Dag Els.
2: Goedemiddag.
1: Ben jij ondertussen al van strategie moeten veranderen, Els? Of nog altijd zeker van je allereerste antwoorden die je had in je hoofd?
2: Oh, van de man ben ik eigenlijk nog niet afgeweken. De anderen zijn al wel een paar keer veranderd. Dus in de eerste had ik zeker niet geraden.
1: Maar wie weet gaat het met de andere twee namen een stuk beter voor jou. Het zou zomaar kunnen, Els.
2: Wie weet. Ja.
1: Wie weet. Ik hoop mee voor jou. Drie juiste namen zijn 5000 euro waard. We gaan nog eens luisteren naar de stemmen waar het om draait.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: Oké, lieve Els, vertel eens, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ja, Anne Wouters weten we al. Volgens mij is de tweede stem Anne Rijmen en de man is Dieter Koppens.
1: Oké, jij gaat voor een radiopresentatrice en voor een top-tv-maker naast Anne Wouters dan. Goed, we gaan eens kijken wat de jury daarop te zeggen heeft. Els, zitten hier juiste namen tussen?
0: Je hebt... 1 stem juist.
1: Oh, het is toch. Het zal voorlopig bij enkel die juiste Anne Wouters blijven voor jou, hè, Els. Spijtig.
2: Klopt inderdaad.
1: Wel een heel fijne poging. We gaan alles mee op nostalgie.be zetten. Blijf vooral meedenken. Wie weet lukt het een volgende keer voor jou. Goed?
2: Wie weet, absoluut.
1: Top. Welkom in de club. Fijne woensdag.
2: Graag gedaan, dag.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: En vergeet tussendoor niet te genieten van de steengoeie muziek, hè, zeg. We gaan knallen met Foreigner nu. Cold as ice.

0: 90s nostalgie met Ace of Base hier. En we duiken straks nog dieper in de pracht van de 90s en de 80s muziek. Twee songs die jou een excuus geven trouwens om elkaar nog eens diep in de ogen te kijken. We spreken af na Soul Sister en The Human League, ook al onderweg.
1: Een actieve onweerszone over het land met
0: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Mannekes!
8: Pompie!
7: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief?
7: Bij Gamma krijgen we...
9: 25% korting op alle verf?
7: Oh, je weet het al.
8: Ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, zeker niet.
10: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma! Jouw verfexpert.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
13: Kop
14: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
15: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
14: is wie er mag rijden. Yes, munt.
15: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
16: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

0: en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Hits at Work.
3: Marcia Borodi.

0: Belgische trots, de mannen van Soul Sister.
1: Generation 80s en 90s.
0: En dan gaan we voor twee hits uit twee topdecennia aan elkaar gelinkt door één thema. Doen we elke dag hier, Alexandra en ik, in Hits at Work. En zo kijken we elkaar eens diep in de ogen vandaag. Want we doen er zoveel meer mee dan alleen zien met onze ogen, toch? We communiceren er ook mee. Een verliefde blik, je grootste angsten, je blijheid of net verdriet. Je ogen verklappen eigenlijk veel meer dan je denkt, soms. Uit de 90's zometeen een Milk Ink hit over hoe oogcontact ook in de liefde helpt om elkaar beter te begrijpen of zelfs terug te vinden. Over die fonkel in elkaars ogen blijven zoeken, zelfs wanneer het eens goed tegenzit. Krijg je zo. En uit de 80's dan weer een topper van Billy Idol. En hij beschrijft dan weer hoe het voelt om in iemands ogen te kijken en tegelijk te beseffen dat je de persoon achter die vertrouwde blik niet meer herkent. Dit is Eyes Without a Face.

0: straks bij Nostalgie.
1: Eventjes bekomen van ons dansje met Milk Inc. Met wie beter dan deze YouTube?
0: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Mannekes,
6: Pompie.
5: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief?
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf?
5: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet.
8: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh, dat was de briefbus van onze buren.
12: Wat nu?
10: Ja, ik bel rap de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goede mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
16: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be. Dorso. Ergonomisch slapen.
17: Nostalgie.
1: 1 voor 2 al. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. We beginnen met een moordonderzoek in Sint-Gillis, vrouwtje.
18: Ja, daar is gisteravond een vrouw dood teruggevonden in haar appartement. De vrouw zou om het leven zijn gebracht. Ze had ernstige verwondingen aan haar nek. Het was de school van haar 2 kinderen die de hulpdiensten belde omdat niemand hen kwam ophalen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Voorlopig is ook nog niemand opgepakt. De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalt al 3 jaar lang niet meer. Dat meldt het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap. Nochtans mikt de Vlaamse regering op een uitstootvermindering van 40% tegen 2030. Maar die ligt op dit moment nog maar op 22%. Volgens Eamon Horsch, voorzitter van de oppositiepartij Groen, is het klimaatbeleid van de Vlaamse regering niet ambitieus genoeg.
19: De Vlaamse regering maakt keuzes vandaag die ervoor zorgen dat de meest duurzame optie niet altijd de logische of de goedkope optie. Zoals bijvoorbeeld 3000 bushaltes afschaffen, daarna 25 miljoen euro besparen op de lijn en terwijl miljoenen euro's aan subsidies geven voor regionale luchthavens. Dat is een keuze die de Vlaamse regering vandaag maakt. Die maakt dat mensen vaker de auto moeten gebruiken, de kans niet krijgen op het openbaar vervoer te gebruiken en dit soort zaken zie je natuurlijk in de uitstootcijfers.

0: Klimaatminister De Prateren spreekt dat tegen en zegt dat er extra maatregelen zijn genomen op mobiliteit en landbouw. En dan naar het EK wielrennen in Slovenië, want ons land heeft er nog een extra medaille bij. Matthijs van Kerkhoven won zilver in het tijdrijden bij de belofte. Het scheelde weinig, hij kwam 3 seconden tekort voor het Europees goud. Die gaat naar een Spanjaard. Eerder vandaag pakte Laura Vivet al zilver bij de junioren vrouwen en Victus met brons bij de mannen.
1: Nostalgie weer.
0: Het is nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe met kans op buien en maximaal tot 23 graden. Morgen blijft het regenachtig en het is ook een pak frisser rond 15 graden. Ook vrijdag nog bewolkt met regen en 16 graden. En in het weekend vooral opklaringen, maar af en toe ook enkele buien bij opnieuw 16 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
2: Wij
3: zijn
4: nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work.
5: Marcia Borodi.

Sofia heeft haar klein geluksken ook al gehad voor vandaag, stuurt ze met One van U2 daarnet. En dan hebben ze nog niet eens hun nieuwe album gedropt. Zeg, komt midden november uit die nieuwe plaat van U2. En ik vermoed dat ze daar ook wel mee gaan willen toeren binnenkort. Dus wees maar zeker dat je het als eerste hoort hier bij Nostalgie als er concrete data aangekondigd worden. En tot dan laten we ons rustig vooruit duwen door John Newman hier. Love Me Again.

0: Midnight, New Kids on the Block. Ondertussen zie ik Coralie heel zeker van haar stuk zijn in de app. Nostalgie. Ze is heel zeker nu over de drie van Nostalgie, laat ze weten. Omdat haar voorgevoel over Ann Wouters ook al juist was, blijkbaar. Die hebben daar straks dus al kunnen ontmaskeren. Nu die andere twee bekende stemmen nog. Als jij ook, net als Coralie, denkt te weten wie de drie van Nostalgie zijn, stuur dan nog snel Ik Weet Het. Dus een berichtje met daarin Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Ik beloof je 5000 euro als je ze alle drie juist hebt. We gaan spelen naar Chic en Sniffing the Tears.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
13: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
14: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
16: Lenen bij Leemans.
17: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
18: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
17: Met die oude zaag, daar rok ik niet mee vooruit, hè?
18: En met jouw zaag, rok ik niet vooruit.
17: Maar Suzy toch?
19: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Als dit herkenbaar is voor jou...
18: Zeg Chantal, wat is dat?
21: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
18: Maar zeg, die slaat er ook die nefest.
20: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
18: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
21: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
18: Ah ja.
20: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
22: Kurkfabriek van Avermaat.
23: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: We zijn voorlopig al één stem ver in onze zoektocht.
1: De drie van nostalgie.
0: Ja. Luisteraar Silken heeft basketlegende Ann Wouters al kunnen ontmaskeren vanmorgen. Dat was bij mijn collega Alexandra. Maar wie zijn die andere twee bekende Vlamingen dan nog die we zoeken? Misschien zit Martien uit Stabroek wel op het juiste spoor. Goedemiddag, Martien.
2: Goedemiddag, Nadja.
0: Waar zou jij jezelf een plezier mee doen, mocht jij die 5000 euro winnen zometeen?
2: Oh, weet je, er zijn veel mensen die dat geld nodig hebben. En ik vind ze niet, als je mij iets komen vragen, dan geef ik het weg.
0: Och, Martien, je hebt alles wat je nodig hebt, dus zorg jij met plezier voor de mensen die nog een beetje hulp kunnen gebruiken. Dan.
2: Ja, ik ben altijd. Zo, eerst iemand anders en dan ik. En ik kom altijd op de tweede plus. Ik ben dat zo gewoon, hè. Maar ja.
0: Oh man, het is je zo ongelooflijk gegund, Martien. We hebben een warme vrouw aan de lijn hier. Ik hoor het. Kijk, drie juiste namen en het is in de pocket. We gaan nog eens luisteren naar de stemmen waar het om draait de voorbije dagen.
3: Wij
4: zijn
1: nostalgie.
0: En dan mag jij mij eens vertellen, Martien, wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
2: Ik had gedacht aan Wouters, Kim van Onze en Erik Koens.
0: Oké, dus jij denkt naast aan Wouters ook aan actrice Kim van Onze en een geweldige televisiemaker Erik Goens. Oké.
2: Dat denk ik, ja.
0: Ik ga meteen jouw namen even voorleggen aan onze jury. Wat is het verdict over deze drie namen?
1: Je hebt... Eén stem juist.
0: Oh, het schiet toch, Martien. Oh.
2: Ja, inderdaad. Ik snap het ook.
0: Ja, voilà. Kijk, het zijn weer twee namen die we bij in ons lijstje van genoemde namen kunnen zetten. Blijf meedenken. Wie weet lukt het wel een volgende keer voor jou, Martien. Goed?
2: Dat gaan we zeker doen. Dat ben ik zeker dag daar.
0: Heel fijn. Merci om mee te doen en een fijne dag nog.
2: Oké, bedankt.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: En dat gaat dan alweer in de gezellige ambiance van Sean's Muziekcafé zijn. Half drie uur straks. Zo snel gaat het met de tijd hier bij Nostalgie. Nog een clouseautje erbij om je stembanden soepel te houden.

0: passie van Clouseau. Uit die heerlijke jaren 90 met 10 om te zien op je tv en flippo's in je chips. Prachtige tijd, die we snel nog eens gaan terugbrengen.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Krevel.
4: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
3: Krevel. Leef beter.
5: Joehoe.
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
7: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaerts.be.
13: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
14: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
13: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
14: Ja, dat lukt niet.
13: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
16: Oh, dokter, het gaat niet meer.
17: Oei, en hoe lang speelt het al?
16: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
17: Oh, klassiek geval.
16: Is het nog te redden?
17: Nee. Tijd voor iets nieuws.
16: En waar vind ik dat?
17: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
16: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
17: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
16: Gratis?
17: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
15: Macri, waar beter slapen begint.
1: We are music. Hits at work.
18: Marcia Borodi.

Als je ooit om God weet welke reden in de Namibische woestijn belandt, dan is dit de song die je daar op repeat gaat horen spelen. Dat is echt waar. Iemand heeft daar een aantal jaar terug een muziekinstallatie op zonne-energie gezet. Met daarop dus Africa van Toto in een soort eeuwige loop. Ja, als het dan één song mag zijn op die plek, dan is de keuze rap gemaakt natuurlijk. Ja, als het nog werkt natuurlijk. Allee, de rains in Africa zijn ook alweer geblest. We kunnen door naar Roxette nu. Joyrider in de 90s.

Kijk eens aan, al fluitend je favoriete plek aan de toog pakken in Chance Muziekcafé zometeen. Hij is terug, onze toerist. We hebben hem dan toch nog van zijn jetski kunnen pellen, zeg. Hij zal ongetwijfeld weer straffe verhalen mee hebben ook. Dus blijf gezellig hangen voor wie weet wel je volgende reistip. En ook voor een nieuwe kans op 5000 flappen op je bankrekening. Veel succes en plezier. Dan krijg je Simply Red nog mee. It's only love.

0: Strax. In Chance Music Café.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer. Of op het album Slippery When Wet, dus best een handdoekje leggen misschien zo dadelijk of zo. Als je van plan bent om op deze te jumpen.
0: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
8: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief?
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf.
8: Oh, je weet het al.
9: Ja, ja.
8: Oh.

0: De EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro, ja, dan heb je de chance weg.
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: 30 ideeën voor pastaschotels
7: in Libelle Lekker naar
8: de 5 beste beleggingen van het moment
7: in Trends of naar
8: Belgische politiek achter de schermen
7: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Zeg schat,
10: ja?
9: Waar is die staanlamp naartoe?
10: Ah, die is kapot gegaan.
9: Oei, en onze relax?
10: Ook kapot.
9: Ook kapot?
10: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
9: Ja.
10: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
9: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
10: Nee. 1 adres.
9: Oh.
11: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
12: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes. Het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
13: Green. Energie Rebellie.
14: Nostalgie. Goedemiddag. En zo werd het 1 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint, Fraukje, met de discussie over toegangspoortjes in treinstations.
15: Ja, spoorwegmaatschappij NMBS wil voorlopig geen toegangspoortjes plaatsen in grote stations. Die poortjes kunnen het zwartrijden terugdringen, maar er zijn ook te veel nadelen. De installatie- en beheerskosten wegen zwaarder door dan de voordelen. Mobiliteitsminister Kruk is wel voorstander. Hij kondigde in februari al aan dat er toch een proefproject zou komen in 5 treinstations. Want volgens hem zorgt het ook voor meer veiligheid. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij Russische aanvallen van afgelopen nacht. Er raakten ook tientallen mensen gewond, onder wie ook kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden verschillende huizen en appartementen verwoest, onder meer in de hoofdstad Kiev. Gisteren werd al gewaarschuwd dat Rusland een zware aanval plande. En voetbalclub KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Buikler. Hij volgt er ex-trainer Jonkheren op. Die werd ontslagen omdat Kortrijk nog geen enkele wedstrijd had gewonnen. Intussentijd pakte Kortrijk wel 3 punten en staat het gedeeld laatste. Buikler tekent een contract van 2 jaar. Hij moet de club in eerste klasse proberen houden.
13: Nostalgie weer.
15: Deze namiddag bewolkt met kans op buien en maxima tot 23 graden. Donderdag blijft het regenachtig en ook een pak frisser bij 16 graden. Ook vrijdag nog bewolkt met regen en 18 graden. En in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms ook enkele buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
16: Wij zijn
17: nostalgie.
13: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
18: Met Sean en Lenke.
14: Ja, wij doen hier ook niet aan toegangspoortjes hoor. Iedereen welkom in ons muziekcafé en uiteraard ook zo dadelijk weer een gokje te proberen wagen. Naar de 3 van Nostalgie.

0: Café.
1: Ja, ja, het is terug Sean's Muziek Café. We zijn weer herenigd. De toerist is back.
2: Hallo.
1: Ja, hoe was het? Wat was je nu gaan doen? Gaan diepzee duiken was het?
2: Ja, naar Malta, Alegozo, ja. Dus kleiner eiland daarnaast, om inderdaad te gaan diepzee duiken met een groep journalisten was het eigenlijk, van over heel Vlaanderen en Wallonië. Allemaal first-timers, hadden nog nooit gedoken. Dus het was een initiatie. Het was wel spannend, ook zo doorheen een grot gedoken en zo. Ook het eiland wat verkend. Ik was er trouwens ooit al eens geweest op mijn 18e met mijn ouders. Op een bepaald moment, we zitten in een busje, zie ik plots dat hotel waar ik dan, even terug, 24 jaar geleden verbleef. Dus ik heb zo een foto aan mijn pa gestuurd van kijk eens waar ik ben. Best nostalgisch. En natuurlijk, zoals op citytrip, veel en lekker gegeten, veel te veel gegeten eigenlijk. Dus even bekomen nu.
1: Maar wat ik nu vooral onthoud, een groepje journalisten.
2: Ja?
1: Jij bent journalist of...
2: Ja,
1: bon, we gaan
2: Instagram-journalist.
1: Een café-clash doen zo meteen. We battelen met iconische intro's. De stand is, je gaat het niet geloven, 1-1. Ik heb niet vals gespeeld.
2: Amai.
1: Daar doe ik niet aan.
2: Chapeau. Vandaag gaat het tussen twee songs die al fluitend beginnen trouwens. Maar dat is voor zo meteen.

0: Café Clash.
1: Die doen we deze week in het thema van de iconische intro's. En gisteren, ja, je weet het zelf nog niet, Sean, maar gisteren ben jij gewonnen met de iconische schreeuw van James
2: mooi.
1: Brown. Het staat 1-1. En vandaag battelen we met nummers die al fluitend beginnen, zoals dit hier.
2: Ja.
3: Mooi, mooi.
1: Als je meer vakantie neemt dan dat je komt werken, zoals ik noem nu maar iemand, Chandon, dan is het logisch dat je fluitend door het leven gaat. Maar voor een harde werker als de rest van ons kan een plaat als Don't Worry, Be Happy alles helpen om het humeur te boosten. Dus laat maar komen die stemmen voor Team Lenke en Bobby McFerrin.
2: Sterk, sterk. Of je gaat voor deze. Scorpions, om in plaats van jaloers met modder te beginnen gooien, zoals Lenke, jezelf ook even op een zonovergoten eiland te wanen, terwijl de wind of change doorheen uw haren flappert, voelt het al, en het leven zoet smaakt. Zo zoet, dat je dat er spontaan van zou beginnen fluiten. Stem Scorpions, stem Team Sean.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Stel, ik wil leren traden.
10: Ja?
9: Hoe begin ik daar dan aan?
10: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
9: En hoe leer ik het in de praktijk?
10: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
9: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
10: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
10: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

0: plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Dank u, Cici Penniston.
1: Café Clash.
0: We battelen deze week met iconische intro's in de Café Clash. Staat 1-1 voor Team Lenke en Team Sean. Gelijkstand. Dus vandaag heel opvallende intro's die je sowieso kent en al vaak hebt meegefloten, want ze beginnen ook al fluitend.
2: Ja, don't worry, be happy, Team Lenke of Wind of Change, Team Sean. Christophe, sowieso Team Lenke met een groot hartje erbij. Natasha uit Temse, die zei, geef mij maar Team Lenke. Dat zonnetje is hier ondertussen aan het verdwijnen, dus ik kan wel wat happiness gebruiken.
0: Ja, maar Natasha, happiness krijg je ook van de Scorpions, hoor. Hans de Wolf zegt Wind of Change voor mij, Team Sean. Dus, maar ik zei het al eens, denk ik. Dit doet me terugdenken aan mijn allereerste Slow. Oh, zelfs mijn kinderen weten al waaraan sommige liedjes me doen denken, omdat ik het er dan altijd bij zeg. Fabienne laat weten, zeker Team Sean. Ik heb ze live gezien, de Scorpions, in april in Vorst. Het was top. En ook hij die zegt, sorry Lenke, maar ik moet nu toch nog weer even overlopen naar Sean's groepje. De Scorpions, dat zijn nu eenmaal de beste. Groetjes, Heidi. Oh.
2: Allee, het is al
0: groetjes
2: goed.
0: Terug, Heidi.
2: Welkom bij. Oh,
0: bedankt voor je berichtje. Welkom in de club, Heidi. Echt waar. Scorpions Wind of Change, zo wordt het 2-1. Dit keer was ik wel aanwezig om het te aanschouwen.
2: Alleen, nu kan ik al niet meer winnen, ook niet.
0: Maar wel nog gelijk spelen.
2: Ja, gaan we
0: mij
2: voor
0: van de winst houden. Maar dat is voor morgen.

0: Dank u wel voor uw stem voor Team Sean van deze Scorpions in de Café Clash. Mario stuurt, Mario van Heelwijk, vindt het wel interessant, Lenke. In plaats van die gelijke spelen altijd, want ja, morgen wordt het dan misschien 2-2 als jij wint. Waarom donderdag niet voor dubbele punten spelen morgen?
1: Oh, hey. Top idee.
0: Dat vind ik ferm.
1: Ja, gaan lak aan alle regels hier.
0: Lekker, Mels, we doen het morgen. Mels voor de Café Clash morgen. Want deze voormiddag ontmaskerde Silke, zeer slim Silke, al één bekende stem van de drie van Nostalgie, die wij bleek basketballegende Ann Wouters te zijn. Maar we zijn er nog niet, hè. De zoektocht gaat uiteraard verder.
1: Wie zijn die andere twee bekende stemmen van de drie van Nostalgie? Stuur nu, ik weet het, in de app. En wie weet mag jij over 4 minuten wel jouw gokje wagen voor 5000 euro. Naar deze Christopher Cross en Ride Like the Wind.

0: Nostalgie.
1: Eén bekende stem van de drie van Nostalgie is al ontmaskerd. De wij bleek Ann Wouters. Maar wie zijn die andere twee bekende stemmen van de drie van Nostalgie? Misschien weet Johnny uit Erpenmeren het wel. Goedemiddag, Johnny.
2: Hallo, goedemiddag Renke. Goedemiddag Jean.
3: Hey Johnny.
1: Hey, ja, 5000 euro, dat is een mooi bedrag. Weet je al wat je daarmee zou doen?
2: Wel ja, ik zou mijn vrouwtje verrassen met een cruise. Die zit momenteel ziek thuis met de rug. Die moet deze maand 2 maal geopereerd worden.
3: Oeh.
2: En nadien dan zou ik haar dan verrassen op een reisje naar de Noorse fjorden. En ook mijn wagen staat in pannen en die moet ook dringend gerepareerd worden. Dus
3: okay.
2: Zou welkom zijn.
3: Amai, dan wensen we het je alvast van harte toe, Johnny. Voor jou en jouw vrouwtje en voor uw auto. Kijk, het principe blijft natuurlijk hetzelfde. We hebben zo dadelijk 3 namen van jou nodig. Maar we gaan eerst nog eens luisteren.
4: Wij
1: zijn
4: Nostalgie.
3: Johnny, wie zijn volgens jou de 3 van Nostalgie?
2: Ja, uiteraard Ann Wouters. Die was al bekend.
3: Uh-huh.
2: En dan heb ik ook nog Natalia en Riyad Bari.
3: Natalia en Riyad Bari. Zitten we al dichter in de buurt? Zou zo mooi zijn. We gaan luisteren naar de jury.
0: Je hebt 1 stem juist.
1: Oh, Johnny. Jammer.
2: Jammer.
1: Dat betekent dat Natalia en Riyad Bari niet juist zijn. Alle genoemde namen die kan je trouwens ook nog terugvinden op nostalgie.be.
2: Ja,
1: Ann Wouters was dus de eerste naam, maar we zoeken verder naar die andere 2. Merci om mee te spelen, Johnny.
3: Dank u.
1: En welkom. Welkom in de Nostalgie Club.
0: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
3: Vandaag nog 2 kansen om mee te spelen, beste cafévrienden. De komende 2 uur is dat. Maar uiteraard ook al jouw favoriete muziek hier bij Nostalgie. Enkel de allergrootste hits, enkel jouw favorietjes. Zo dadelijk Starship en George Michael nog Too Funky. Na J. Geils Band en Centerfold.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
2: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
1: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
2: Oh, dat moet ik hebben.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be. Enagreen. Energie rebellie.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
4: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist al exact wat er was gebeurd.
10: Kom aan, slag.
11: Nee, de frituurbrand.
9: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
12: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
13: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
14: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
15: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
16: We are music.
17: Sean's Muziekcafé.
18: Met Sean en Lenke.

0: dat niets u mag tegenhouden op deze woensdag 7 oktober. En u ook niet, Lenky. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Muziek en showbiznieuws. Here we go.
2: Nostalgie, muziek en showbiznieuws.
1: Belle Perez die heeft op Instagram een heel mooie eerbetoon gepost aan haar man, die eind vorig jaar plots overleed. Belle heeft een filmpje gepost met foto's van haar gezin en daaronder staat de tekst. Gelukkige verjaardag, liefje. Jouw dag vandaag. Je zou 44 geworden zijn. En daarna schrijft ze ook over de leegte en het gemis met de woorden: je blijft voor altijd bij ons. Wij blijven altijd wij. In ons hart, in onze herinneringen, in elke stap die we zetten. Het hele bericht kan je zien op de Instagrampagina van Belle. De Franse DJ David Guetta is op zijn 58 jaar opnieuw verkozen tot beste DJ ter wereld. Vorig jaar was dat ook al het geval. De verkiezing wordt georganiseerd door een toonaangevend magazine uit de dance scene. En een record aantal mensen uit 234 verschillende landen heeft gestemd. Ook de Belgische DJ's die deden het goed, met een Dimitri Vegas en Like Mike op 5. En Charlotte Witte op de 6e plaats. Zij is ook opnieuw verkozen tot de beste techno-DJ ter wereld. En rapper P. Diddy heeft een proces verloren dat hij zelf had aangespannen tegen een Amerikaanse commerciële zender en een streamingdienst. Die hebben de documentaire Diddy, The Making of a Bad Boy, geprogrammeerd. En dat was niet naar de zin van de rapper.
0: Kom hij ook niet echt goed uit, nee.
1: Ja, maar in plaats van de gevraagde schadevergoeding van $100 miljoen, moet hij nu zelf $500.000 betalen. P. Diddy zit momenteel in de gevangenis voor zijn rol in een prostitutienetwerk en voor een andere zaak rond georganiseerde misdaad. En mensenhandel riskeert hij levenslang. De artiest zelf zegt dat hij onschuldig is.
0: En dan wij naar Court met Blue and All Rise. Ja.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Bob Marley en de Wailers. Maar ook Olivia Newton-John staat al aan te schuiven. En uiteraard kan jij weer een gokje wagen in de drie van Nostalgie.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.

0: ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulk Bar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulk Bar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
1: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
2: En nu nog meer.
1: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
3: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
4: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
3: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
4: Reserveer op tuinsinterklaas.be. Nostalgie.
5: Goedemiddag, het is 1 voor 4, nieuws met Fraukje Kaljon. En het is opletten voor een zware avondspits.
6: Ja, op de Antwerpse ring richting Gent, ter hoogte van Borgerhout, is een ongeval gebeurd vanmiddag. Een tijd lang waren 3 rijstroken afgesloten, maar de weg is intussen wel weer vrij. Het zorgt wel nog voor grote files. Wie vanuit de Kempen en Limburg komt, schuift bijna 1,5 uur aan op de E313 vanaf Herentals-West. En ook vanaf Antwerpen-Noord verlies je een uur. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. In Brussel trekken zo'n 250 jongeren door de straten om te protesteren tegen het onderwijsbeleid. De politie is massaal aanwezig, maar alles verloopt op dit moment nog rustig. De betogers roepen zelf op om geen geweld te gebruiken. Ook in Wallonië werd de afgelopen dagen al actie gevoerd en ook nu loopt het in Luik uit de hand. Relschoppers hebben verschillende winkels geplunderd en gevandaliseerd. De politie pakte sinds vorige week al meer dan 100 mensen op. Op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Zwitserse Marleen Reuser goud gepakt in de tijdrit. Ze was ruim 20 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Sandrine Tas was met haar 7e plaats de beste Belg. En daarmee blijft de medailleteller op 4 staan. Met goud voor Remco Evenepoel op de wegrit en 2 zilveren en een bronzen medaille bij de belofte en junioren. En een domper voor Matthias Kassen op het WK Judo. Hij verloor eerst in de kwartfinale van een Azerbeidzjan en daarna ook in de herkansingen. Hij eindigt zo 7e en pakt dus geen medaille. De ex-wereldkampioen twijfelde vooraf of hij wel zou meedoen, want hij sukkelt met een ribblessure.
7: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag bewolkt met kans op buien en maxima tot 23 graden. Donderdag blijft regenachtig en ook een pak frisser bij 16 graden. Ook vrijdag nog bewolkt met regen en 18 graden. En in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms nog enkele buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
8: Wij zijn
9: nostalgie.
7: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
10: Met Sean en Lenke.

0: We hebben jouw hulp nodig. Even goed opletten nu.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
0: Want we gaan een plaat in de muziekcapsule stoppen, straks rond 4:20. De crème de la crème is dat enkel en alleen. Uit de voltallige popgeschiedenis, die verzamelen we in de muziekcapsule van Nostalgie.
2: En er zijn heel veel verkiezingen, van Miss België tot bijvoorbeeld de grootste pompoenen. Ik zeg maar iets. Maar vandaag is de vis van het jaar gekozen. En dat gebeurt elk jaar. Het is een beetje vanuit het idee om zo'n ondergewaardeerde vis wat extra aandacht te geven.
0: Even de spotlight op.
2: Ja, en Vlaams minister van Visserij, Hilde Krevits, die heeft bekendgemaakt dat het de zeekat is geworden.
0: De zeekat. Maar het is proficiat eerst en vooral aan de zeekat.
2: De zeekat,
0: dat wil ook gezegd hebben. Maar het is wel een beetje bijzonder, want hij zal het u zelf ook wel vertellen of zij. Dat is geen vis, hè? Dat is een weekdier. Maar ja, wel weer een leuke aanleiding om de letter van vandaag, dus de W te maken. De W van weekdier. Dus, wat is voor jou de allerbeste song ever met als eerste letter in de titel een W? Stuur maar door in de app.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Nou, we gaan vandaag op zoek naar platen met de letter W voor in de muziekcapsule van Nostalgie. Wat is jouw favoriete song aller tijden dus? Met als eerste letter in de titel een W. Je mag het ons laten weten in de app.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Zeg, schat.
12: Ja?
11: Waar is die staanlamp naartoe?
12: Ah, die is kapot gegaan.
11: Oei, en onze relax?
12: Ook kapot.
11: Ook kapot?
12: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
11: Ja.
12: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
12: Nee. 1 adres.
11: Oh.
6: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
0: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Het is tijd om een plaatje toe te voegen aan de Nostalgie Muziekcapsule. We zochten de beste plaat met de letter W van weekdier. Want de vis van het jaar is vandaag uitgeroepen. Maar dat is eigenlijk geen vis, het is een weekdier.
2: Om het maar even simpel te maken. Maar wel een populaire letter, de W. Want heel veel leuke suggesties, zoals deze van Jan Gijsselijk en Mark de Roze.
3: This time for Africa.
2: Hey! Wakka wakka. Zeer zeker met een W. Of wat dacht je van de suggestie van Maarten Boermans? Die had graag deze Wicked Game genomineerd voor de muziekcapsule. Chris Isaak wordt je lekker week van, laat hij weten. En dan eentje waar we zelf ook wel tevreden mee waren, van Gisela de Vlieger. Zometeen een ah ja, White Rabbit, Jefferson Airplane moment. Maar degene die we de ruimte in gaan schieten voor de eeuwigheid is...
4: We are go for launch.
2: De suggestie van Steven, Anoushka Hemmerings en ook Giovanni Rogiers. Wonderwall van Oasis. We zijn vertrokken.
5: We have a liftoff.

0: Het zinnetje. Wij zijn nostalgie. Houdt ons al 3 dagen bezig. Silke die bracht ons vanochtend wel al iets dichter bij de oplossing. Want de wij bleek ex-Belgian Cat Anne Wouters.
1: Ja, straffe madame. Ook straffe gok. Ik had het zelf echt niet gevonden, denk ik. Uit Anne Wouters, hoe die precies klinkt. Maar nu weten we het. Er blijven nog 2 bekende stemmen over. Vooral, denk jij het te weten? Voor 5000 euro. Dan mag je nu, ik weet het, sturen in de nostalgie.

0: Nostalgie.
1: Eén bekende stem van de drie van Nostalgie is al ontmaskerd. De wij bleek aan Wouters. Maar wie zijn de andere twee bekende stemmen van de drie van Nostalgie? We gaan opnieuw iemand een gokje laten doen. En die eer is weggelegd aan Sylvie uit Ronsen. Goedemiddag, Sylvie.
2: Goedemiddag, dank u.
1: Hallo, hallo. Ben jij alleen aan het zoeken naar die stemmen of is het een beetje teamwork daar?
2: Het is een beetje teamwork, maar de meningen zijn verdeeld.
1: En is dat dan met de collega's? Of thuis?
2: Nee, met mijn man.
1: Okay. Dat is het beste team. Dat is het beste team.
2: Ja.
3: Oké, okay, Sylvie, vooral heel goed overeenkomen nu, want we gaan nog één keer samen luisteren.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
3: Ja, je hebt de drie stemmen nog eens gehoord. Wie zijn het volgens jou?
2: Ann Wouters, Kathleen Aerts en Frank de Bozere.
3: Ann Wouters, Kathleen Aerts en Frank de Bozere. Sylvie, heel benieuwd. Of ja, we nu samen nog een naam, of we weten wel twee namen, kunnen ontmaskeren. Het oordeel van de jury komt er nu aan.
0: Je hebt één stem juist.
1: Ai. Ja, spijtig, Sylvie. Geen Kathleen Aerts en geen Frank de Bozere. We gaan verder moeten zoeken. Merci om mee te spelen en welkom in de Nostalgie Club, Sylvie.
3: Fijn dag.
2: Ja.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
3: Tja, en wil je al even spieken? Wie al genoemd is, wel belangrijk. Slim, neem eens een kijkje op nostalgie.be voor het hele lijstje. En straks schokken we nog één keer. Kijk, zelfs Lionel Richie is enthousiast. Woe!

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
6: Dokter, het gaat niet meer.
7: Oei, en hoe lang speelt het al?
6: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
7: Oh, klassiek geval.
6: Is het nog te redden?
7: Nee, tijd voor iets nieuws.
6: En waar vind ik dat?
7: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
6: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
7: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
6: Gratis?
7: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
8: Macri, waar beter slapen begint.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
0: Sean's Muziekcafé
10: met Sean en Lenke.

0: Wat is dat boek nu dat jij hier al heel de uitzending lang
1: naast je zit? Abondanza. Ja. Dat is het boek van Olga Leijers en Giancarlo Angeletti, want die waren vanmorgen te gast bij Veronique en Sander.
0: Italiaanse keuken.
1: Ja, Italiaanse keuken, die zijn dat komen voorstellen.
0: Mm-hmm. Maar ze kregen ook de vraag van Veronique en Sander wat hun grootste culinaire frustraties over elkaar dan mogen wezen. En het antwoord van Giancarlo, ja, dat was wel het toppunt.
2: Olga is zot van Dr. Oetker pizza en nog liefste pizza Hawaii.
3: En heb jij de scheiding al aangevraagd, Giancarlo? Of hoe zit dat dan juist?
2: Wel, dat lag even gevoelig, maar...
4: Dat is een dikke aanrader. Sorry, I'm not ashamed.
0: Hij zegt dat ook zo vol afgrijzende pizza Hawaii. Ik vind dat ook nat dan, dat is heiligschijn.
1: Ik heb daar toch wel geen probleem mee, maar alleen nee, van mij mag dat. En zeker op een pizza van Dr. Oetker, dat is lekker.
0: Oké, ja, zonder ananas, ja.
1: Heb jij ook zo'n culinaire frustraties thuis van Maite?
0: Maite die durft wel zoal bepaalde ingrediënten opeten nog voor ze in het gerecht gaan tijdens het koken. Zoals van die gefrituurde uitjes, dat vinden ze dan lekker. En dan gaat dat paksknopen, 1, 2, 3 en dan staat in de mond. En dan denk ik, ja, maar ik had dat ook nog graag gewild.
1: Maar dat doet toch iedereen?
0: Maar dat is sweet onnozel, zo, ja. Ja, maar ja, ze laat daar niks over voor mij.
1: Ah,
0: als,
1: ja,
0: ik niet, okay. Als ik daar geen halt toe roep.
1: Dutske toch.
0: Frustratie zou ik het niet noemen, maar en uw Bart?
1: Ja, ik heb daar wel wat moeite mee. Die heeft een heel vreemde gewoonte. Die doet overal kaas bij. En bijvoorbeeld, als we soep eten, dan doet hij daar zo van die heeldere lappen
0: soep. Zo op uw boterham.
1: Nee, kaas in de soep. Ja, dan denk ik, ja, pak dan kaassoepen, zeg.
0: Oh, maar heerlijk. Ik voel dat hier meer in zit. Beste cafévrienden, heb je ook van die culinaire frustraties over jouw partner? Of weet je, als je het even toegeeft en diep in eigen boezem kijkt, dat je zelf rare dingen eet of combineert? Laat het eens weten. Als je erover wilt praten,
1: ja, wij luisteren.
0: Ons café, we zijn een en al luisterend door Lenker en ik.
5: Chance Muziekcafé. Nostalgie.

0: Dan komen we wel leuke dingen binnen. Rare eetgewoontes bij onze cafévrienden.
1: Toogklap. Luc die zegt, mijn vader stak zijn chocoladecrèmekoeken in de tomatensoep.
0: Sweet and salty.
1: Ja, Anze die zegt een kleine frustratie. Ondertussen ook een grap tussen mijn lief en mij. Is dat voor hem een boterham twee sneetjes brood zijn en voor mij maar één. Dus als hij een boterham vraagt, wil hij twee sneetjes. En wil ik ondertussen al jaren weet hij dat hij er dan twee bedoelt. Krijgt hij er dan maar één, maar met een knipoog. Ik snap het wel, want een boterham is voor mij ook gewoon één sneetje.
0: Eén sneetje?
1: Ja.
0: Ja, nee, voor mij twee.
1: Dan zijn boterhammen.
0: Dat is zo eentje dubbelgevouwen, dat is voor de kleine. En voor mij een boterham, twee sneetjes. Gewoon op. Een goede galet. En Ivan die stuurt ook nog, mijn dochter eet bij alles mayonaise. Maar dan bij alles, ze zou zelfs mayonaise op haar boterham met choco doen.
1: Hey, maar ik ken dat mijn schoonfamilie doet ook mayonaise op een Dr. Oetker pizza, om nu terug te komen bij Olga Leijers.
0: En toch geen Dr. Oetker met
1: Hawaii
0: ananas.
1: Met Hawaii met mayonaise.
0: Heilig schennis. Prins begint eraan, want ik kan het niet meer aan. Echt waar. Motto.

0: Strax in Chance Muziek Café. If you'll be my bodyguard, I can be
1: your long lost pal. Paul Simon en You Can Call Me Al. Oké, maar hoe mogen we die twee andere stemmen noemen in de drie van Nostalgie? Dat wil ik weten. Misschien komen het wel te weten voor 5000 euro binnen een half uurtje.
2: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Boek voor TV.

0: Kenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.

0: Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
0: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
1: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: En goedemiddag, het is 1 voor 5 het nieuws met Fraukje Kaljon. En het wordt stilaan duidelijk hoe groot de impact is van de nationale stakingdag vrijdag.
5: Ja, zo'n 4 op de 10 bussen en trams van de lijn zullen vrijdag niet rijden door de nationale vakbondsactie. Dat zegt de lijn zelf. Er is een alternatieve dienstregeling die je kan raadplegen via de routeplanner. Ook op het vliegverkeer is er impact. Op Brussels Airport zijn zo'n 140 vluchten geschrapt. En er is mogelijk ook hinder in scholen, want de vakbonden hebben 2 stakingsaanzeggingen ingediend voor vrijdag en maandag. De vakbonden staken tegen de besparingsplannen van de regering. In Luik wordt de sfeer opnieuw grillig tijdens de scholierenprotesten. Ook nu hebben relschoppers vuilnisbakken en een bushokje in brand gestoken. Verschillende winkels werden geplunderd en gevandaliseerd. De politie zette opnieuw traangas en het waterkanon in. Sinds vorige week werden al meer dan 100 mensen opgepakt. In Brussel is er ook geprotesteerd tegen het onderwijsbeleid. Zo'n 250 jongeren trokken door de straten, maar dat verliep rustig. De federale energiewaakhond gaat deze maand hard optreden tegen leveranciers die zich niet houden aan de regels rond schommelkortingen. Sinds deze week mogen energieleveranciers je niet meer lokken met welkomstkortingen. Dat lijkt op het eerste gezicht erg aantrekkelijk, maar die zijn vaak verbonden aan strenge voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld 1 of 2 jaar bij hetzelfde energiecontract blijven voor je de korting krijgt. En dat mag dus niet. En op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Zwitserse Marleen Reusser goud gepakt in het tijdrijden. Ze was ruim 20 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Sandrine Tas was met haar 7e plaats de beste Belg. En op dit moment is ook de tijdrit bij de mannen bezig. Daar is het vooral uitkijken naar Ilan van Wilter en Sander de Pestel.
6: Nostalgie weer.
5: Vanavond en vannacht gaat het regenen en lokaal is er ook kans op een stevig onweer. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Morgen eerst nog enkele buien, daarna meer opklaringen. En het is ook een pak frisser rond 16 graden. Ook vrijdag nog regenachtig bij 18 graden. En in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms nog buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
7: Wij zijn
8: nostalgie.
6: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
9: Met Sean en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Het laatste uur in ons muziekcafé is ja, een klein beetje ons weggeefuurtje deze week.
2: Zeker.
1: Want als je nog geen inspiratie hebt voor je avondeten, dan kunnen wij daar verandering in brengen met een dagschotel straks. Een bon van 100 euro bij Food Prepper kan van jou zijn als je de link vindt tussen de drie platen die we je zo meteen gaan voorschotelen.
2: En uiteraard straks ook nog het laatste spelmoment voor vandaag. Eén iemand mag nog proberen raden naar de drie bekende stemmen in de drie van Nostalgie. En dat is voor 5000 euro. Dus beste vrienden, maar eerst nog een tournee en al mix natuurlijk van Tony Talboom om uw woensdagavond goed in te zetten. Sophie Alice Baxter komt voorbij. Billy Ocean, Justin Timberlake heeft hij ons ook beloofd. En de rest ontdek je nu maar lekker zelf. Scholletjes!

0: Goed gemixt, Tony, roept Johan Kesteloot in de app. Breng er de complimenten over. We spelen zo meteen weer voor 100 euro bij Food Prepper. Ook niet onbelangrijk, het is met Belgische producten. Gezond en snel, op minder dan een kwartier tover je dat op tafel. Dat is zo'n pikke de lengte van deze tournée generaal mix, hè?
1: Ideaal. We zoeken één woord en als je het weet, dan mag je dat doorsturen in de Nostalgie-app. Are you ready?
0: Ja.
1: Wat is de link tussen deze drie platen?
0: Ja.

0: it's me.
1: Wat is de rode draad tussen deze drie platen? 100 euro bij Food Prepper. Stuur je antwoord nu door in de Nostalgie-app.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. Impermo.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
11: Witloof gemaakt witlof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
10: I love the witlof van de Lunch Garden.
12: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
13: Wat blief?
12: Bij Gamma krijgen we
14: 25% korting op alle verf.
12: Oh, je weet het al.
13: Ja, ja.
12: Oh, en wat gaan we doen dan?
13: Schilderen natuurlijk.
14: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
12: Nee, nee, zeker niet.
15: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Hoe mag die steek gebakken zijn?
17: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, die. Rosé, zoals ze zeggen, hè?
16: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
17: Bleu.
18: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
19: Oh, een eekhoorn.
18: Een safari in de jungle.
19: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
18: Of maak van je koffiezet.
19: Voilà, uw koffie.
18: Een professionele espresso-machine.
19: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
20: Make it extra.
18: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
21: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
22: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
21: Info op telenet.be.
22: En wel, ik ga eens gaan kijken.
23: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
24: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
25: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
26: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
27: Als dit herkenbaar is voor jou...
28: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe?
29: Ja, maar je dweilen leggen, water op kussen.
28: Oh, Chantal, zwijg ervan.
27: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
28: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
29: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
27: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
18: Kurkfabriek van Avermaat.
30: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

0: Maffay.
1: De dagschotel.
2: We gaan weer spelen voor je avondeten. Een bon van 100 euro bij Food Prepper. Dat zijn ja, verse, gezonde maaltijden ook. Met Belgische ingrediënten die je in max 15 minuten klaarmaakt. Ik vind dat bijzonder snel.
3: Ja.
2: Heel welkom ook in een drukke avondspits met huiswerk en hobby's van de kinderen en al. Goedenavond, Sandra.
4: Goedenavond.
2: Zeg eens, bij jou zo hectisch s'avonds of ben jij zo van het goed georganiseerde type?
4: Ik ben van het goed georganiseerde type.
2: Ah, vertel, hoe doe je dat?
4: Ja, meestal ook wel een beetje met HelloFresh. Dus dan volg ik echt de stappen allemaal en dan, ja, dan komt dat in orde.
3: Oké, okay. En heb je dan ook al een boodschappenlijst voor de rest van de week? Dat je weekschema aan gerechten er al klaar ligt?
4: Ja, ja. Dan maken we zondags maken we dat op en dan hebben we voor heel de week recepten.
3: Dat is handig. Wel, het enige wat wij dan eigenlijk van jou nog nodig hebben, je hebt al heel veel vragen beantwoord, maar is toch nog een juist antwoord op de vraag welke, wat was de link tussen de drie platen. Ik ga ze nog even meegeven, die platen. We hadden natuurlijk Blondie met Call Me, dan Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, en Adele met Hello. Sandra, wat is de link tussen deze drie songs?
4: Telefoon.
3: Hepla! Dat is helemaal juist, dat is correct. Jij krijgt van ons die bon van 100 euro bij Food Prepper. Heel veel kookplezier, Sandra. En welkom in het Nostalgie Club, kennen.
4: Dank u wel. Dag, dank je.

0: Gaal mee, ja, we horen het jou al roepen, want we gaan nog één laatste keer spelen zo meteen. Eén iemand krijgt vandaag nog de kans om een gokje te wagen naar die bekende stemmen die wij zijn nostalgie hebben ingesproken.
1: Als jij denkt dat je het weet, moet je nu Ik Weet Het doorsturen in de app en je telefoon in de gaten houden natuurlijk voor die 5000 euro. Zo dadelijk na James Blunt.

0: Nostalgie.
1: Eén bekende stem van de drie van Nostalgie is vandaag ontmaskerd. De wij bleek Ann Wouters. Maar wie zijn de andere twee bekende stemmen van de drie van Nostalgie?
2: We gaan dat ook weten, hè?
1: Ja, absoluut. Het is spannend. We gaan een laatste keer spelen voor vandaag en dat doen we met Christel. Goedenavond, Christel.
3: Hallo, goedenavond, Linke. Goedenavond, John.
2: Hey. Dag, Christel. Wie zou jij als eerste trakteren, mocht je die 5000 euro winnen? Weet je dat al?
3: Ja, sowieso een etentje met de kinderen.
2: Oké, zeer fijn. Die staan nu, die weten dat jij nu aan de lijn hangt. Die zijn nu aan het supporteren ergens, of?
3: Nee. Ik ben hier helemaal alleen. Het zal een verrassing zijn voor hen ook.
1: Fancy ook, trouwens dan.
2: Ja, fancy.
3: Ja, het is niet alleen een etentje. Ik wil ook nog wel iets anders doen.
2: En dat is? Mogen we zo nieuwsgierig zijn?
3: Jazeker. Ik ga sowieso mijn zoon bezoeken in de VS in het voorjaar.
2: Ja.
3: En ook ineens een bezoekje naar mijn broer eraan koppelen, die in Canada woont.
2: Oké.
3: En dan sowieso een extraatje doen voor de goede doelen die ik al sponsor. En ook een bijdrage voor Oekraïne.
2: Amai, amai. Oké, goed. Ja. Goede begroting maken dan, als je die 5000 euro wint. Maar Christel, we gaan beginnen met het begin. Drie namen hebben we van jou nodig. We gaan eerst nog eens luisteren.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
2: Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie, Christel?
3: Ja, Ann Wouters, die al gekend was uiteraard. En dan Veronique de Kok en Bokkie de Rapper.
2: Ik kijk naar de jury.
0: Je hebt één stem juist.
1: Ai, Christel, geen Veronique de Kok en ook geen Bokkie de Rapper. Er zitten trouwens geen nostalgie-dj's in de opgave. Daar is al een paar keer naar gegokt. Maar merci om mee te spelen, Christel. En welkom.
3: Heel graag gedaan.
1: Welkom in de Nostalgie-club.
2: Salukes.
3: Dank je wel, dag.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan morgenochtend opnieuw mee vanaf 7:30. En win 5000 euro.
2: Morgenochtend inderdaad bij Veronique en Sander spelen we verder. Wil je vanavond nog even je hoofd breken over alle genoemde namen? De volledige lijst kan je terugvinden op nostalgie.be. Zo dadelijk Jennifer Lopez en David Bowie bij Nostalgie na Gala.

0: serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Krevel.
3: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
2: Krevel. Leef beter.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

0: warmte en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dikar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dikar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dikar.be.
3: Sean's Muziekcafé.
4: Met Sean en Lenke.

0: Het weer met Erwin.
1: Erwin Franks, we gaan eens horen of hij aan zijn lijn hangt. Want ik had hem eraan hangen, maar toen was hij plots weg. Erwin, ben je daar? Nee, geen Erwin. Straks misschien nog eens proberen. Het was op zich wel een heel mooie woensdag hier, maar plots vragen Lenk en Enke ons toch af. Ja, het is met noodnummer en al te doen, dus even kijken of we Erwin nog vastkrijgen. Ondertussen nog een Rod Stewartje knallen. Erwin? Erwin?

0: Het weer met Erwin.
1: Jawel, het is gelukt. Dag Erwin.
2: Hey, goedenavond, dag Sean en Lenke.
1: Hey. Ja, en niet onbelangrijk, want voor vanavond, dat is met noodnummer en al.
2: Ja, stel je voor, misschien heeft dat wel met het weer te maken.
3: Maar ja, tuurlijk. Ja. Het is daarom dat we het vragen, hè.
1: Van de code geel, hè, voor het weer.
2: Ja, maar het begint nu overal goed dicht te trekken, hè. In West-Vlaanderen en deels Oost-Vlaanderen valt al enige tijd regen. En die regen trekt geleidelijk doorheen het hele land, bereikt nu momenteel ook het centrum. Behoorlijk wat regen. Er kan 10 tot 15 liter water per vierkante meter vallen. Vanavond is ook onweer mogelijk. En morgen, ja, dat gaat wennen worden, zo plots van een nazomertje naar de herfst, met meer wind, af en toe regen, en wat het meest voelbaar zal zijn, ja, dat zijn die temperaturen. Morgenmiddag wordt het nog maximaal 14 graden, en dan vrijdag begint regenachtig. Na de middag volgen er vanaf de kust opklaringen, met nog een enkele bui bij 15 graden, en dan het weekend, dat wordt licht wisselvallig en fris. Het is vaak bewolkt, af en toe valt er regen, maar er zijn ook wel langdurige droge momenten in het weekend. Dus een totaal verregend weekend? Nee, dat wordt het nu ook weer niet.
3: Oké, we houden ons vast aan die droge momenten. Merci voor de positieve noot. Toch daar op het einde nog Erwin Franks. Nog een fijne avond.
1: Bye.
2: Yo.
3: Ja, en jij ook aan de andere kant van de radio. Nog een heel fijne avond met Top 3000 Heroes nu. Tony Talboom. Zijn verhalen gaan we nog niet verklappen. Die zijn heel straf, kunnen we wel al zeggen. En hij opent met het Take That en Soul Sister.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
5: Dat is interessant.
4: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Kom op straat, iedereen gaat.
10: Waar?
9: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
11: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
12: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
13: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen. Online op alternate.be of in de winkel.
17: Voor sfeermaker Tijn van Maat, bloemen van op baktalent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
18: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
17: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
18: Reserveer op tuincentraklaas.be.
19: Stel, ik wil leren traden.
20: Ja?
19: Hoe begin ik daar dan aan?
20: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
19: En hoe leer ik het in de praktijk?
20: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
19: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
20: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
19: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
20: Kijk op belgiantradingacademy.be.
19: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
21: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
0: Green.
10: Energie Rebellie.
22: Een goeie avond. Dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En de federale regering komt straks opnieuw samen over de begroting. Premier De Wever heeft de gouverneur van de Nationale Bank en de directeur van het Agentschap voor de Schuld uitgenodigd. Zij moeten de ministers nog eens duidelijk maken hoe ernstig de situatie is. De federale ministers moeten tot 10 miljard euro zien te vinden. En de deadline is...

0: taxi. Er is een alternatieve dienstregeling die je kan raadplegen via de routeplanner. En ook op het vliegverkeer is er impact. Op Brussels Airport zijn zo'n 140 vluchten geschrapt. En er is mogelijk ook nog hinder in scholen, want de vakbonden hebben twee stakingsaanzeggingen ingediend voor vrijdag en maandag. De vakbonden staken tegen de besparingsplannen van de federale regering. En de Sloveen Primož Roglič is voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Hij reed een toptijd in zijn eigen thuisland. De twee Fransmannen Armi Rail en De Comble werden tweede en derde. Jammer voor onze landgenoot Ilan van Wilder. Hij was 5 seconden trager en eindigde vierde. Bij de vrouwen won de Zwitserse Marleen Reusser voor de tweede keer op rij.
1: Nostalgie weer.
0: Vanavond en vannacht gaat het regenen en er is lokaal ook kans op een stevig onweer. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Morgen eerst nog enkele buien, daarna meer opklaringen. Het is ook een pak frisser rond 16 graden. Ook vrijdag nog regenachtig bij 18 graden. En in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms nog buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Eén stem is ontmaskerd.
2: Ik dacht aan Ann Waters.
1: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
1: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder. Nostalgie. Top 3000 Heroes.
5: Tony Talboom.
6: Als je honger hebt, dan ga je soms tot extreme. En dat geldt ook voor de band die ik straks voor je heb. Dat is Wet, Wet, Wet. En ze komen eraan na Take That en Soul Sister.

0: En dat was meteen een nostalgiebruggetje tussen de 80s en de 90s met Soul Sister en Take That en straks Anastasia.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: En voor iedereen die een hongertje heeft op dit moment, die gaat dit volgende verhaal helemaal voelen. Wet, wet, wet. Het is de jaren 90. Marty Pello en de mannen zitten in Denemarken op tour, hard aan het werken. Alles gaat prima. Maar plots krijgen ze heel veel honger. Ja, niet zomaar een honger. Een heimweehonger voor curry. Die ene curry uit hun favoriete restaurant in Glasgow. En wat doe je dan als internationale supergroep met hits als Love is All Around en een privéjet? Ja, je stuurt het vliegtuig naar Schotland om takeaway te halen. Marty belt het restaurant. Resultaat, man met een curry in een warmhoutbox. Hup, het vliegtuig op. Richting Denemarken. En de band die stond al op de tarmac te wachten met mes en vork in de hand. En heel veel honger. Smakelijk. Ja, Love is All Around. Vooral dan voor die ene curryschotel.

0: We hebben er de voorbije oktoberdagen nog heel veel plezier aan beleefd. Mr. Blue Sky, ELO, zometeen in Top 3000 Heroes. En dan straks het ongelooflijke verhaal van een wereldhit die begon met Annie Lennox, gewoon plat en leeg op de vloer, overtuigd dat haar muzikale carrière helemaal voorbij was.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem!
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
8: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
7: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
9: Dats 24.
10: Zeg, schat.
11: Ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
11: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
11: Ook kapot.
10: Ook kapot?
11: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
10: Ja.
11: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee. Eén adres.
12: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: deze kreeg je ook nog cadeau. Een zomerse meezinger van Alan Theo en straks nog zo eentje van Charles en Eddie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Begin 80's zitten Annie Lennox en Dave Stewart in een emotionele achtbaan. Hun band, The Tourists, is uit elkaar. En hun liefdesrelatie, ja, daar blijft ook niet veel meer van over. Maar één ding willen ze niet opgeven en dat is de muziek. Annie zei later dat dit een van de moeilijkste periodes van haar leven was. Ze dacht zelfs, misschien ga ik gewoon terug naar Schotland, ander werk zoeken, want dit is het einde. Op een ochtend komt ze de studio binnen, helemaal leeggelopen, zo laag dat ze gewoon plat op de vloer gaat liggen. Geen hoop, geen plan, geen toekomst. Dave Stewart die kijkt haar aan en zegt: als jij op de grond wil gaan liggen, geen enkel probleem. Ik ga ondertussen gewoon verder. En hij zet een drumcomputer aan. Een hypnotiserende beat vult de kamer. En Annie die hoort het. Iets in haar klikt. Ze staat op, schuift naar het keyboard en zegt: oké, laten we toch iets proberen. Binnen enkele uren schrijven ze hun allereerste wereldhit, Sweet Dreams Are Made of This. Een song over volhouden, zelfs als alles rondom jou op instorten staat. Annie zei later: ik dacht dat het einde was, maar het was het begin van de rest van mijn leven.

0: Dit is nog tot 7 uur Top 3000 Heroes met straks het verhaal over de bombastische kick-off van de Spice Girls. Meteen na Fiction Factory, Feels Like Heaven en Ed Sheeran, The Shape of You.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. It's a sunweb
4: holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schatje.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
11: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Lekker! Echt lekker!
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
16: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
17: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
18: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
17: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
18: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
19: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
19: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
19: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
19: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
20: Oei, dat is niet goed.
21: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: De drie van nostalgie, jullie zijn goed op weg, hè, want er worden stemmen herkend en morgen een nieuwe kans.
1: Tot 3000 heroes, backstage bij de grootste hits.
0: En dan neem ik je nu mee terug naar 1994. Dan staat deze advertentie in de krant. Zoek jonge, energieke meiden tussen de 18 en de 23 jaar voor een nieuwe popgroep. Daar kwamen natuurlijk honderden kandidaten op af. Maar slechts 5 werden geselecteerd. De managers stopten ze in hun huis in Maidenhead, Engeland. Ja, het idee was, ze moesten samenwonen, oefenen, zingen, dansen en vooral elkaar leren kennen. En dat lukte, maar ietsje beter dan verwacht. Want in die periode werden ze hechter en ontstond vooral hun rebelse groepsdynamiek. Ze waren eigenwijs, brutaal en gedreven. Dus het duurde niet lang of ze pakten hun spullen en liepen letterlijk weg bij de managers om zelf verder te gaan. Uiteindelijk stappen ze met hun nieuwe manager, Simon Fuller, een Londense studio binnen. En daar, samen met 2 producers, schrijven ze in 1 dag een liedje. Niet te ingewikkeld, niet te zwaar of dramatisch, maar vrolijk, brutaal en catchy. Dat liedje werd Wannabe, een song over vriendschap. Wil je mij, dan hoor je ook bij mijn vriendinnen. Girl power in zijn juiste, puurste vorm. Niemand had verwacht dat Spice Girls zo groot zou worden. Maar binnen no time stond Wannabe op nummer 1 in 37 landen.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
5: Prédici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beauty favorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
6: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
12: Oh, dokter, het gaat niet meer.
13: Oei, en hoe lang speelt het al?
12: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
13: Oh, klassiek geval.
12: Is het nog te redden?
13: Nee, tijd voor iets nieuws.
12: En waar vind ik dat?
13: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
12: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
13: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
12: Gratis?
13: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
15: Een goeie avond, het is bijna 1:07. Het nieuws met Vroukje Kaljon. De studentenprotesten in Luik lopen volledig uit de hand. Alle handelaars in Luik hebben een B-alert gekregen om hun winkels te sluiten. Ook het station was een tijd lang dicht, want er zijn grote rellen in het centrum van de stad. Relschoppers gooien er stenen naar winkels en restaurants en plunderen ze. De politie zette het waterkanon en traangas in en pakte ook al 32 mensen op.

0: en derde. Jammer voor onze landgenoot Ilan van Wilder. Hij was 5 seconden trager en eindigt vierde. Bij de vrouwen won de Zwitserse Marleen Reuser voor de 2e keer op rij. Ons land pakte in totaal 5 medailles op het EK wielrennen.
1: Nostalgie weer.
0: Vanavond en vannacht gaat het regenen en lokaal is er ook kans op een stevig onweer. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Morgen eerst nog enkele buien, daarna meer opklaringen en het is ook een pak frisser rond 16 graden. Ook vrijdag nog regenachtig bij 18 graden. En in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met soms nog buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 1 stem is ontmaskerd.
2: Ik dacht aan Anne Wouters.
3: What?
1: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
1: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
1: Medimarket.
2: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja, kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
6: Bebat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
10: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoolsmerk dat je het gehoord hebt van een vakman.
11: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
12: Thank you.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Mannekes.
6: Bompie.
5: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief.
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf.
5: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet.
8: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma. Jouw verfexpert.

0: Market. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be. It's a Sunweb holiday.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
4: ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
7: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
8: Of zoals wespen van mijn terras.
6: Of zoals indringers uit je tuin.
8: Oh ja.
6: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
9: Stop, identificeer jezelf.
6: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
14: Leden bij Leemans.
15: Maar Suzy, parket, dat moet de zorgen met een cirkelzorg.
16: Maar jij hebt toch een goede zorg?
15: Met die zorg, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
16: En met jouw zorg, grok ik niet vooruit.
15: Maar Suzy toch?
17: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be?
18: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
20: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
19: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
21: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
22: Goedenavond. In Luik is het schoolprotest net als gisteren opnieuw ontaard in geweld. Bushokjes en vuilbakken werden in brand gestoken. Aan alle handelaars wordt via een B-alert opgeroepen om hun zaak dicht te houden. Het station werd ook een tijdje afgesloten. Er wordt al dagenlang geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral het werk van relschoppers. Dat zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
23: Er worden dingen vernield. De politie gaat naar die relschoppers toe. En dan gaan die relschoppers weer weg, omdat ze worden weggedreven door het traangas. Dat hangt ook helemaal vol met traangas. Je ziet ook die witte wolken de hele tijd hangen. En zo zit de hele tijd, al de hele namiddag, een heel gespannen sfeer dus. Waar het schetst hoezeer hier een kat-en-muisspel gaande is.
22: Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland

0: Weer en pittige buien. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
1: Eén stem is ontmaskerd.
2: Ik dacht aan Anne Wouters.
3: What?
1: Herken jij de andere stemmen in de drie van nostalgie?
4: Wij zijn
5: nostalgie.
1: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Ja, nog 1 meter.
2: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Premier De Wever zit vanavond opnieuw rond de tafel met de top van zijn regering over de begroting. Eerst krijgen ze uitleg van de gouverneur van de Nationale Bank en van de man die onze nationale staatsschuld in de gaten houdt. Die brengen dus slecht nieuws over onze economie. Daarna onderhandelt de regering verder in de hoop uiteindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober houden wordt moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
4: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
3: In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis.

0: Een lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
1: Eén stem is ontmaskerd.
2: Ik dacht aan Ann Wouters.
1: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
1: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar...

0: water, maar ook met de zwemmer zelf, zegt Wim de Meester van de kustreddingsdienst.
1: Er was over het algemeen, zeker in het begin van de zomer, juli en tot halverwege augustus, een zware zee met een zware branding, veel wind en zware stroming. En de mensen onderschatten toch hun eigen capaciteiten, waardoor ze in de problemen komen en onze redders moeten tussenkomen.
0: Redders moesten ook meer dan 1000 mensen opsporen die verloren waren gelopen. De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Dat komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Triest nieuws vanuit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon die huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
2: Eén stem is ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Anne Wouters.
2: What? Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
2: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: stem is ontmaskerd.
1: Ik dacht aan Ann Wouters.
2: What?
0: Herken jij de andere stemmen in de drie van nostalgie?
3: Wij zijn
4: nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.